0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mixo. Blend. 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden, in de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Prijs op Heartbreak Hotel. En ik kwam er net achter dat we gewoon een Heartbreak Hotel hebben. Bestond al eerder dan deze plaat, in 1991 opgericht. En dat ligt aan het brede Noordzee strand van Oosterend op Terschelling. Maar je denkt wel, ga je dan met je geliefde naar het Heartbreak Hotel?
1: Ja,
0: klinkt niet alsof je goed weg kunt gaan daar.
1: Ga je de goden verzoeken?
0: Ja, toch? Hmm.

0: Het is 13 over 7 op deze dinsdag. En het is de derde dinsdag van september. En dat maakt het Prinsjesdag vandaag.
1: Ja, de zeg hoedjes dan, komen dan weer tevoorschijn.
0: Gelukkig
1: zijn paasbest.
0: Fijne Prinsjesdag.
1: Nou, ik weet niet of het zo fijn is.
0: Nou, wat weten we al inderdaad. Hè? Ja, dat de hoge inkomens die gaan er iets op achteruit. Dat is zo uitgelekt. Ja. En ook dat de belasting omhoog gaat op dingen die we misschien wel aan elkaar willen geven.
1: Zoals
0: bloemen, alcohol en ballonvaarten.
1: Dan is Valentijnsdag natuurlijk alweer klaar.
0: Ja, want jij verwachtte natuurlijk dat je van Justin een ballonvaart cadeau kreeg.
1: Ja, zeker.
0: Ja, of een fles alcohol.
1: Nou, in ieder geval bloemen, ja.
0: Ja, in ieder geval bloemen. Nee, dat is dus, er zijn verschillende dingen al uitgelekt, maar dat is onder andere uitgelekt. En we horen dus straks allemaal wat de nieuwe plannen zijn van het kabinet en hoe ze het gaan bekostigen. Oh. Ook een belangrijke. Waar halen ze het geld vandaan?
1: Ja, van de burgers natuurlijk, zoals altijd.
0: Dat lijkt me wel. Ja, ja, het moet ergens vandaan komen, inderdaad. Zometeen in de morningshow gaan we het ook hebben over de Emmys, hè?
1: Ja, de Emmys, inderdaad. Er zijn prijzen gevallen en...
0: Gisteravond uitgereikt.
1: Ja, gisteravond uitgereikt. Ik heb het niet gezien. Ik lag al te slapen.
0: Ja, dat is voor ons hartstikke laat. Ja. Dat is helemaal niet te doen. We moeten ook nog een show maken op deze dinsdagochtend.
1: Ja. Maar we gaan het er wel over hebben. En ook, er is mijn hele tijdlijn loopt daarvan over.
0: Van wat?
1: Een Hyrox-atlete.
0: Over overlopen gesproken.
1: Ja. Die het in haar broek heeft gedaan tijdens de wedstrijd.
0: Ja, wat heftig.
1: En ook nog gewonnen.
0: Ja, misschien moet ik nog even uitleggen, want de foto's die liggen er niet om. Ik dacht dat het cappuccino was, maar het is ook geen AI, het is echt gebeurd.
1: Ja. Je hebt een Poolse atlete, Hyrox-atlete, Joanna Wietrzyk, heeft in 2024 meegedaan aan haar eerste Hyrox-evenement en raakte verslaafd eraan. Is er ook hartstikke goed in, zit ook echt in de elite van de Hyrox Pro Women ranking. Alleen, het ging de laatste keer niet zo goed en ze had last van de buik. En de ontlasting liet ze lopen tijdens de race.
0: Maar ze won hem wel.
1: Ja, maar er zijn mensen die er niet zo blij mee waren natuurlijk.
0: Omdat het niet lekker uitzag.
1: Nou, en ze zal vast ook wel niet echt lekker hebben geroken.
0: Oh, dat je denkt van ga maar voor.
1: Ja,
0: jij,
1: ik ga
0: het
1: niet
0: stinkt hier
1: achter jou. Nee, de organisatie.

0: eten. En soms zullen ze verder gaan dan zelfs wij voor mogelijk hielden.
1: Ik neem nog een slok van mijn koffie. Dankjewel voor dit lekkere nieuws, Jasmine. Zometeen de Jasmine's Classic. En dit zijn Sergio Mendes en de Black Eyed Peas met Mashkinada.

0: Legend en Method Man met It's Complicated. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend en het is tijd voor een mooie plaat.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, ik zag een interview van Nio voorbij komen. Die best wel gepassioneerd aan het praten was over Android 3000. En hij had het vooral over hoe Android 3000 eigenlijk aan iedereen heeft bewezen dat geloven in jezelf en niet luisteren naar andermans angsten werkt.
3: Every single person that he played that song for before it came out told him, bro, if you put this song out, you will be the laughing stock of the music industry. Every single person. Crazy. Not one person he played it for liked it. Do you know how strong you have to be to go against what everybody's telling you? Everybody. Yeah. Even people you respect are like, bro, that's not it. Don't do it. And he said, you know what? I don't get it. I'll show you.
2: Ja, geweldig toch? Iedereen zei, nee, niet doen. Je wordt een lachertje in de showbiz. Doe het niet. En Android 3000 heeft toch bewezen, ik doe het lekker wel. Ik blijf helemaal bij mezelf. Ik geloof in mezelf. En dat is ook de boodschap die Nio aan het einde van dit filmpje zegt. Van, wees wie je bent. Nourish yourself. Weet waar je voor staat. En niet hoe de wereld wil dat je bent. Of hoe je denkt dat anderen dat je moet zijn volgens anderen. Maar wees gewoon lekker jezelf. And the universe will work for you.
0: Wat een mooie boodschap.
2: Ja, toch? Zo op de vroege ochtend.
0: Ja.
2: Ja. Wees gewoon lekker jezelf en ga voor je dromen. Hey ja, Outkast.
4: One,

0: In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden.
1: 25 tot 28 graden.
0: Ja, dus je moet vooral in het zuidoosten zijn vandaag. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien en mogelijk met onweer.
1: Het treinverkeer in het midden en het noorden van Nederland is ontregeld door een spoorstoring. Ze weten nog niet hoe het is ontstaan, maar er zijn echt een hoop treinen die niet gaan. Dus pak de NS-app daar eventjes bij als je nog in de trein moet stappen.
0: Ja.
1: Want wie weet gaat die trein helemaal niet. En dat veroorzaakt ook weer wat files, zag ik al op de weg.
0: Succes daarmee.
1: Hou er rekening mee. We gaan zo meteen bellen over Prinsjesdag. Wist je trouwens dat er een glazen koets is tegenwoordig?
0: Nou, ik weet niet. Hoe moet dat eruit zien?
1: Ja, dan de glazen koets ziet er eigenlijk uit als een normale koets. Alleen is die van glas gemaakt.
0: Oh.
1: We hebben natuurlijk eerder al geprotesteerd tegen de gouden koets.
0: Ja,
1: want daar stonden afbeeldingen van tot slaaf gemaakte mensen op.
0: Ja.
1: Dus die is geparkeerd.
0: Ja.
1: En de glazen koets bestaat dus al heel lang.
0: Oh.
1: Het is een koets die vroeger al gebruikt werd. Maar die is gewoon weer tevoorschijn getoverd.
0: Die is even afgestoft.
1: Die is even afgestoft, ja. Het is niet heel sterk glas, dus niks gooien. Ja, het stamt uit 1826 en was voor koning Willem I gebouwd.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou, dan weet je wat je ziet als je langs de kant staat op Prinsjesdag.
0: Ik ben dan benieuwd hoe dat zit dan, als je daarin zit.
1: Ja, dat zullen wel lekkere zitjes zijn.
0: Denk je?
1: Misschien is die zitjes wel gemoderniseerd.
0: Nou,
1: ze hoeven niet op zo'n houten plankje te zitten. Uur rondrijden. Houten kont.
0: Houten reet, ja.
1: Mojo met Lady hoor je nu op NPO Blend.

0: jaar waarin de Berlijnse muur viel. Love Will Never Do van Janet Jackson uit 1989 op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: Het is vandaag Prinsjesdag en daarmee weten we eindelijk hoe het kabinet de begroting voor 2027 wil gaan vormgeven. In de afgelopen dagen lekten er al verschillende plannen. Er komt geld bij voor de koopkracht, de bezuiniging op de AOW gaat niet door en de verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld. Maar tegelijkertijd gaan er ook verschillende belastingen omhoog.
2: Ja, wat merken we hier nou echt van in onze portemonnee en wat kunnen we nog meer verwachten van vandaag? Politiek verslaggever bij de Trouw, Auke van Eijsden, vertelt het ons. Auke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, voordat wij verder gaan over Prinsjesdag, heb ik eerst een vraag aan je. Waarom heet Prinsjesdag nou eigenlijk Prinsjesdag? En wordt het niet eens tijd om het te dopen tot Prinsesjesdag?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Misschien even een inkijkje, maar ik word dan voor zo'n gesprek vooraf ook door jullie redacteur even gebeld voor een voorgesprekje. En dan wordt er ook gezegd, ja, als je antwoord weet op deze vraag, dan zou dat leuk zijn, want die gaan ze ook stellen. En ik kwam erachter, joh, ik werk nu 7 jaar als politiek verslaggever. Ik heb
0: nog nooit over
3: nagedacht. Ik heb geen idee, dacht ik. Dus ik heb het even opgezocht, want het is toch wel dus belangrijk om te weten. Maar ja, het gaat helemaal terug tot het jaar 1748, toen prins Willem V werd geboren. Het was een tijd dat niet iedereen heel erg oranje gezind was. Dus eigenlijk als een soort van protestdag, maar ook een vieringsdag is toen... Ja, die geboortedag van prins Willem V, de Prinsjesdag genoemd. Ja, het is natuurlijk een klein prinsje, dus de dag voor het prinsje. En later is dat steeds veranderd, want die jongen die werd in maart geboren. En het is nu natuurlijk september. Dus Prinsjesdag is al die tijd gebleven. Op een gegeven moment werd dat steeds meer gevierd als opening van het politieke jaar. Mm-hmm. En tegenwoordig staat er zelfs in de grondwet dat het de derde dinsdag van september moet zijn. Oh. Maar het is allemaal begonnen bij de geboorte van een klein prinsje in 1748. Dus eigenlijk moeten we vandaag zeggen... Fijne verjaardag van prins Willem V.
2: Oké. Nou, dankjewel, Auke.
0: En dan, wat zijn de plannen?
2: Ja.
3: Ja, heb je even. Nou, eigenlijk zouden we dat natuurlijk helemaal nog niet moeten weten. Hè, want de miljoenennota wordt vanmiddag pas gepresenteerd. Maar ja, net zoals de hoedjes en de rijtuigen... zijn inmiddels eigenlijk ook de gelekte plannen onderdeel van de Prinsjesdag-traditie. Ja. Dus weten we inderdaad al wel wat er in die miljoenennota gaat staan... Je had het al over die koopkracht. Hè? Dus ja, hoe gaat het volgend jaar in onze portemonnee? Dat is natuurlijk altijd een schatting. We hebben afgelopen jaren telkens gezien dat er oorlogen uitbraken, oliecrisis, dan weer dit, dan weer dat. Waardoor eigenlijk al die schattingen van vorig jaar gelijk weer de prullenbak in konden. Maar de schatting is dat het ongeveer gelijk blijft. Er zijn mensen die wat minder verdienen of gepensioneerden, die gaan er iets op vooruit. Mensen die wat meer verdienen, die gaan er iets op achteruit. Maar juist voor de mensen die wat meer verdienen... zal dat ook niet heel hard aankomen in de portemonnee. Dus het blijft min of meer hetzelfde. Er is inderdaad ook geprobeerd om de achteruitgang die eraan zat te komen... iets te repareren door iets meer geld beschikbaar te stellen. Maar ja, het is voor de meeste mensen... zullen denk ik niet hele duidelijke verschillen gaan merken in een portemonnee. Dat hangt natuurlijk veel meer af van andere dingen. Hè. Blijf je gezond of gebeurt er iets in je omgeving? Verlies je je baan? Dat zijn de dingen die toch vooral... het verschil gaan maken. Of ja, een oliecrisis, zoals we die nu hebben. Hè. Als je elke dag met je auto naar je werk moet... dan tikt dat natuurlijk enorm aan. Veel meer dan die koopkrachtplaat als fixen.
2: Zeker. Ja, ze zeiden 1,5 miljard voor de koopkracht. Dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Ja, merk je daar nou echt iets van?
3: Ja, even goed om te benoemen. Die 1,5 miljard, dat is een reparatie... eigenlijk van het verlies dat we zouden leiden. Dus we gingen er eigenlijk op achteruit. Mm-hmm. En om dat een beetje te repareren... is die 1,5 miljard erbij gekomen. Waardoor we er netto... misschien niet heel veel van gaan merken. Maar het is dus niet zo dat we er als land 1,5 miljard bij krijgen... als burgers, als werkenden. Dus
2: dat is
3: misschien wel even... Ja, dat is jammer, hè? Ja. Ja, dat kunnen we goed gebruiken, precies, 1,5 miljard. Maar... Nee, dat is een beetje sigaar uit eigen doos. Dus.
2: Okay.
0: En dan nog even, want eigenlijk zijn dit plannen van een minderheidskabinet. Dus leuk dat ze die plannen hebben, maar komt het er überhaupt doorheen?
3: Nou, dat is eigenlijk de vraag der vragen van deze hele week. Van waar zitten we nou naar te kijken? Dit is een leuk ideetje, maar ja, wij kunnen zelf ook een begroting maken. Ik weet eigenlijk niet of ik dat echt zou kunnen, maar we kunnen een poging doen. En dan heb ik ook nog steeds geen meerderheid daarvoor. En eigenlijk is dat ook een beetje wat we nu zien. Het is een... begroting van 3 partijen die gewoon geen meerderheid hebben in de Tweede Kamer en ook niet in de Eerste Kamer. We hebben afgelopen weken gezien dat er geprobeerd is om met de oppositie toch een meerderheid te krijgen. Maar in dat proces kwamen de coalitie, de partijen er eigenlijk achter. Goh, we zijn het niet eens met elkaar eens.
2: Ja.
3: Dus nu hebben we dus die plannen en is het eigenlijk geen idee, niemand heeft enig idee hoe we echt nu naar meerderheden gaan. En dat betekent dus dat deze plannen ook maar met een korreltje zout moeten worden genomen. Want daar gaan nog dingen aan veranderen.
2: Ja.
3: Als je gaat samenwerken met andere partijen, dan moet je water bij de wijn doen. En we hebben allemaal gezien, van de linkerkant als de rechterkant van de oppositie, zijn de eisen enorm hoog. Dus zal er in de praktijk nog ontzettend veel gaan veranderen.
2: Oké, en ja, als je even vooruitkijkt, waar gaat volgens jou de komende tijd het meeste politiek gedoe over ontstaan?
3: Ja, precies daarover dus. Hè. De oppositiepartijen die laten zich eigenlijk niet meer uitspelen. Het kabinet had misschien gewild de ene begroting, het ene plan met deze partijenmeerderheid, het andere plan met een andere partij. Maar de oppositiepartijen die zeggen nu eigenlijk gezamenlijk, joh, kies nou gewoon. Wil je over links of wil je over rechts?
2: Ja.
3: En als het kabinet die keuze niet maakt, dan blijft de oppositie toch een beetje met de handen over elkaar star vooruit zitten kijken. En dan krijg je eigenlijk de padstelling die we nu ook hebben. Ik denk echt dat we de komende 2-3 dagen gaan zien dat het daarover zal gaan. Kabinet, maak nou een keuze. Kom nou met een plan. Je weet toch dat je een minderheidskabinet bent. Daar begon het allemaal mee. Mm-hmm. Waarom heb je dan nog steeds geen plan om naar een meerderheid te komen? Dat is de vraag van het kabinet. En die moet een keer gaan worden beantwoord. En misschien gaan we daar komende dagen iets meer van zien.
2: We gaan het in de gaten houden. Auke van IJssen, politiek verslaggever bij de Trouw. Dankjewel.
3: Yes.
0: Chris Brown en Liam Thomas nu op NPO Blend. Dit is Fall In.

Hij is in Europa veel populairder dan in Amerika, deze Pop Your Color van Usher. Na het nieuws alles over de uitreiking van de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste tv-prijzen in Amerika. Maar nu eerst Frank Ocean met Thinking About You.

0: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
1: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
0: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
2: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
0: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Ja, goedemorgen. Je hoort zometeen de vrouw die eigenlijk fashion designer zou worden, Sade met Smooth Operator. Maar nu eerst I Can van Naas.

0: Het is 7:12 op je dinsdagochtend, Prinsjesdag vandaag. En die spoorstoring lijkt gevolg van sabotage. Materialen bewust op het spoor gelegd, zegt de NS nu.
1: Meen je niet?
0: Ja. Dat is de laatste update. En hou dus rekening met vertragingen in het midden en het noorden van het land. Kijk even op de NS-app, want er zijn een hoop treinen die nu op dit moment nog niet gaan.
1: Oké. Hey, je hebt toch wat van die tracks waardoor je gewoon een beetje all up in je feels bent. Vorige week had ik dat heel erg. Dat ik al mijn classics waren allemaal een beetje zo like, oh, ik voel de pijn en ik voel die artiest en I know what she's saying.
0: Het was even gevoelig.
1: Maar ook dat je denkt, ja, ze weet waar ze het over heeft.
0: Aha.
1: En ik heb bijvoorbeeld ook dat met Toni Braxton.
0: Die is er echt doorheen gegaan.
1: Die echt door die shit gaat, weet je wel. Niet op zijn Hyrox, maar gewoon, je weet toch? Je zo like, oh, ik voel de pijn en ik voel die artiest en I know what she's saying.
0: Het was even gevoelig.
1: Maar ook dat je denkt, ja, ze weet waar ze het over heeft.
0: Aha.
1: En ik heb bijvoorbeeld ook dat met Toni Braxton.
0: Die is er echt doorheen gegaan.
1: Die echt door die shit gaat, weet je wel. Niet op zijn Hyrox, maar gewoon, je weet toch?
0: Gewoon in real life.
1: Gewoon real life, ja. En

0: gevaarlijke lover, dangerous lover van Sekou. De man die pas 21 jaar oud is en over een paar dagen jarig is. Ja, 18 september wordt hij 22.
1: Wat weet hij nou over dangerous lover? Je bent 21.
0: Ja, nee, hij kan er in ieder geval mooi over zingen. En hij heeft zo'n stem waarvan je denkt, dat is een van 40, toch?
1: Ja.
0: Klinkt niet als 21.
1: Nee, ik ben in shock.
0: Ja. We hebben een nieuw item.
1: Ja, frustraties en irritaties. Nou, vanaf vandaag mag je elke dinsdag gewoon even lekker je gal spuwen. Hè? Als je ergens over irriteert, lucht je hart, klaag maar raak, wil je advies erover, dan is vandaag de dag, iedere dinsdag, kun je dat gewoon lekker bij ons doen. Toch?
2: Frustraties en irritaties.
1: Juist.
0: Ja, kom maar door. Het kan via de NPO Luister-app. Je kan klikken op Blend en dan een berichtje en ons zo bereiken voor jouw ultieme frustratie of irritatie van vandaag.
1: Ja.
0: En ik ben heel benieuwd wat er binnenkomt.
1: Jazeker. Nou, ik wil ook nog even vragen, want onze producer in de studio, Leon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je kwam vandaag een beetje verhit binnen. Ja. Wat gebeurde? Wat was er gebeurd?
3: Ik sta dan wat vroeger op, zeg maar. Dan ben je redelijk op tijd.
1: Ja.
3: Alleen, ik moet best wel over wat snelwegen heen. En ondanks dat het zo rustig is op de weg, zijn er dus altijd van die mensen. Ik rijd dan over zo'n lange vijfwegsbaan.
1: Ja.
3: En dan in die middelste baan zit dan altijd iemand die blijft dan zo onnodig links
0: rijden. Ik ben alleen op de weg. Who cares? Ik ben net wakker.
1: Het is vroeg.
3: Gewoon 3 kilometer lang gewoon 1 stuk alleen maar op de middelste rijbaan. Dan denk ik, schuif eens op, ga naar rechts. Want dan
0: maar
3: kom
0: je hebt
3: ik
0: al die andere banen vrij, hè, Leon?
3: Ja, maar ik ga altijd. Ik ben zo iemand die. Ik hou ervan om zo snel mogelijk naar rechts te gaan.
1: Ah. Ja?
3: Maar ja, ik zit altijd bijna altijd op de rechtse rijbaan. Maar dan komt er iemand 2 rijbanen links van mij. Ik ga sneller dan die persoon.
1: Ja.
3: Hoe moet ik, kan ik er gewoon zo langs? Moet ik er omheen?
1: Nee, dan krijg je boete. Hè? Dan krijg je boete. Als je rechts inhaalt, mag niet meer.
3: Ja, maar dat is toch niet mijn schuld dat hij in de middenste rijbaan zit?
0: Ik vind het wel mooi. Jasmine gooit er een kwartje in en op, daar is de frustratie.
3: Ja, maar wat moet je dan doen? Moet je lichten seinen? Moet je er omheen? Ik ben daar zo klaar mee. Okay. Nou, gewoon om 6:30 ochtends al. Dan begint mijn dag net. Ja, ga weg.
1: Als jij de tip hebt voor Leon, wat moet Leon doen in zo'n situatie? Laat het ons dan weten. Via de NPO Luister-app. Gooi een berichtje of een voice memo. En help Leon deze frustratie doorheen te komen.

0: Try, because we all try. Ik zie wel een zonnetje doorkomen hier tussen de rokjes door. Dat is wel lekker. Hoe is het met het...
1: Ja, in het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden.

0: Over frustraties en irritaties. De eerste keer dat we dit doen, we doen het vanaf nu elke dinsdag.
1: Yes.
0: En Leon had een kleine frustratie. Vertel.
2: Kort gezegd, mensen die links blijven plakken, terwijl ze makkelijk naar rechts kunnen. En dan vooral het dingetje, hoe moet ik er dan langs? Moet ik gaan lichtflitsen? Moet ik via rechts langs? Moet ik gaan bumperkleven? Nou ja, daar is volgens mij veel van binnengekomen.
0: Ja, wat komt er allemaal binnen, Jasmine?
1: Ja, Vincent zegt, nou Leon, gewoon je cruise control aanhouden en rechts inhalen. Ahmed zegt, ik vind dat je best mag toeteren als iemand niet oplet. Ja, ik snap je wel. Sahid, ik snap Leon helemaal. Het enige wat door mijn hoofd gaat is zo iemand wakker maken met een vriendelijk tikje in het gezicht met de aanloop. Nou, Sahid, we gaan hier niet tot geweld plegen, toch?
0: En dan nog even een reactie van Anouk.
1: Ja.
3: Ja, over die klaagzang over mensen die maar inmiddels de baan blijven hangen. Kijk, ik zeg ten eerste, ik rijd geen auto, weet je? Dus wie ben ik? Ik heb er allemaal geen last van. Maar het valt me wel op dat al mijn vrienden, zelfs de liefste vrienden, worden echt psychomaniacs zodra ze in die auto zitten. Ik weet niet wat dat in mensen naar boven haalt. Maar ja, er zit heel veel agressie en frustratie. Dus wat dat betreft ben je niet, in ieder geval niet
0: herkenbaar,
3: de enige. Maar goed, ja, ik dacht misschien kan je hem omdenken of zo. Want ik denk dat je er verder weinig aan kan doen. Want ja, andere mensen die niet kunnen rijden, daar doe je niet zoveel aan. Mm-hmm. Maar dan denk ik, joh, stel je had in New Delhi of zo gewoond. Of Mumbai, noem maar wat. Kijk hoe die ochtendspit hier is. Kijk hoe het verkeer hier gaat. Het is allemaal zo netjes en goed geregeld en zo. Dan denk ik, ja, daar had je ook in kunnen staan, hè? Elke dag.
0: Ja, ik had gewoon gekund, hè?
2: Ik snap Anouk heel goed eigenlijk. Is hier nou een berichtje van Clayton binnenkomen? Rechts voorbij gaan mag, rechts inhalen niet.
1: Okay.
2: maar ik ben het op zich, ergens zit er wel een kern van waarheid in van Anouk. Ik denk ook zeker dat ik beter rijd dan 70% van Nederland. Dus ja, misschien is dat ook wel een beetje die arrogantie die ik heb. Maar er zit een kern van waarheid in. Joh, hè? Je komt vanzelf wel aan, dan maar even iets langzamer. En het had altijd erger gekund. Je had ook 2 uur in de file kunnen staan op de A2.
1: Dus dat.
0: Bedankt voor alle berichtjes in ieder geval. En volgende week dus weer een frustratie- en irritatie-item.
1: Ja, heb je een frustratie of irritatie en heb je zoiets van, oh, die wil ik echt volgende week dat jullie die bespreken, stuur het dan door via de NPO Luisterapp. Een berichtje of een voice memo. En volgende week ben jij aan de beurt.
0: Dit is Next met Wifi op NPO Play.

0: Party Ain't a Party van Queen Pen en Mr. Cheeks, die we ook kennen van de rapformatie Lost Boys.
1: Wake up call.
0: De Amerikaanse televisiewereld heeft een groot feest gehad. De Emmy Awards van 2026 zijn namelijk gisteren nacht uitgereikt. In Los Angeles gebeurde het allemaal. En de Emmys zijn de belangrijkste tv-prijzen voor bijvoorbeeld series, programma's en acteurs.
2: Ja, en ook dit jaar was er weer genoeg om over na te praten. We gaan het bespreken met Rabia Sitabi, popcultuurexpert en filmkenner. Rabia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En goedemorgen. Vertel eens, wie waren de grote winnaars van de avond?
3: Ja, de uitblinker van de avond was wel echt The Widow's Bay van Apple TV. Mm-hmm. Dat is een nieuwe serie, ben ik zelf ook enorme fan van. Die heeft 14 prijzen binnengehaald.
2: Wauw!
3: De Apple Music Super Bowl halftime show van Bad Bunny, 7 Emmys binnengehaald.
0: Yay!
3: daarnaast Stephen Colbert, die er natuurlijk nu mee gestopt is. Die moet ieder jaar natuurlijk zien hoe John Oliver wegloopt met de Emmys. Maar die heeft dit jaar 6 Emmys na het eindigen van zijn show alsnog binnen weten te halen. En ik denk dat dat ook wel ten ere van hem is, omdat hij natuurlijk ook zijn show kwijt is geraakt. Oh. Ja, en daarnaast Spider-Noir. De Spider-Man Nicolas Cage serie, die helaas gecanceld is, maar geweldig is om te kijken, heeft 5 Emmys binnengehaald. Dus er waren genoeg winnaars, goede winnaars wat mij betreft.
0: Maar
3: ja.
0: Wat gek dat hij gecanceld is dan, als hij zo succesvol is.
3: Ja, nou, je ziet het meer. Want vorig jaar was dat hetzelfde geval met ook een soort van een Marvel-character, maar dan bij Disney+. Wonder Man deed het geweldig. Iedereen zat te popelen op een seizoen 2. Heeft ook heel veel prijzen binnengehaald en dergelijke. Is ook gecanceld. Maar dat zorgt er niet voor dat je het niet moet kijken. Dus vooral echt, kijk Spider-Noir en Wonder Man wat dat betreft alsnog. Maar ja, helaas, we leven in andere tijden. En leuke dingen worden ook gewoon van de plank afgegooid.
2: Oh. Ja, zo gaan die dingen. Ja. Hey, Heated Rivalry was misschien wel de grootste hype van het afgelopen jaar, maar mocht niet eens meedoen. Hoe kan dat?
3: Nee, klopt. Ja, Heated Rivalry in de online bubbel, zoals ik het zou noemen, was het inderdaad heel luid daarvoor. Dat is vooral de girls, the gays en the days, om het zo te zeggen, waren helemaal erover te spreken. Maar het is een Canadese serie, dus zij hebben niet genoeg Amerikaanse involvement waardoor ze met de Emmys mee kunnen doen.
2: Ja. Oh, oké. Hey, ik zag ook nog ergens voorbij komen dat de Amerikaanse De Verraders weer in de prijzen was gevallen.
3: Klopt, The Traitors, die heeft 7 Emmys.
2: Zo kan je je dat voorstellen dat in Nederland De Verraders dan zoveel prijzen krijgt.
0: Ja, maar is dat in Nederland bedacht?
2: Nee, je hebt de Televisiering Awards heb je hier, toch? Kunnen we dat een beetje vergelijken met de Emmys?
0: Oh nee, ik bedoel De Verraders. Is De Verraders in Nederland bedacht?
2: Oh,
3: dat is een goede vraag. Ik weet niet of dat... meestal zijn het of En de Mol of dat soort types.
2: Ja, waarschijnlijk zal John de Mol erachter
3: doen, inderdaad.
2: Ja,
3: ik weet van de Traders niet of dat ook zo'n titel is.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja,
0: wat moeten we daar kijken, Rabia? Wat is de aanrader? Want dat willen we natuurlijk weten.
3: Ja, Widow's Bay. Ik heb die wekelijks gevolgd toen die uitkwam. En het is echt een geweldig serie. Het is comedy. Het is een beetje thriller. Het is een beetje detective. Het is lekker een beetje mysterieus. Ja. Het gaat over een eiland waar van alles aan de hand is. En er is een nieuwe burgemeester. En die probeert het een beetje populair met toerisme en dergelijke te maken. Maar dat is misschien niet zo'n goed idee. En dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen zonder dat er spoilers in gaan. Oh. Maar echt, het is je tijd waard. Als je een beetje Apple TV kent, ja, Apple TV als platform heeft 26 Emmys dit jaar binnengehaald. Zo. Zij doen het echt heel goed. En dat komt vooral door de kwaliteit van schrijvers, makers en de investeringen die zij doen in dit soort series. En dat merk je met Severance, met Silo en nu dus ook met Widow's Bay. Het is echt het kijken waard.
2: Oké, nou, dankjewel voor de tip. Ik zag ook nog dat er een uitzonderlijke Emmy is uitgereikt aan Gene
0: Smart. Michael J. Fox? Oh, nee, dat is een andere nog.
2: Ja, nee, Gene Smart, die voor de 5e keer achter elkaar een Emmy heeft gekregen voor de vertolking van dezelfde rol.
3: Ja, precies. Ja, het was echt een avond sowieso van interessante Emmys. Want ja, sommige acteurs hebben zelfs voor meerdere rollen in verschillende plekken Emmys gekregen. Dus als je het echt heel interessant vindt, dan zou ik nog even een recap kijken, inderdaad.
2: Ja,
0: en Michael J. Fox, dus Mr. Back to the Future, die zit in een rolstoel, heeft al heel lang Parkinson, heeft ook een stichting daarvoor, serie daarover ook. Maar die kreeg ook een award, toch?
3: Klopt. Ik weet alleen even niet meer uit mijn hoofd voor welk ding.
0: Een soort van honorary award of zo.
3: Ja, ja, maar hij is in principe nog steeds actief. Ik bedoel, hij werkt door zijn ziekte heen wanneer het voor hem mogelijk is.
2: Ja.
3: Dus echt, ja, inderdaad, een hele bijzondere man. Maar ja, het was sowieso een bijzondere Emmys. Zoals ik al zei, ook met een aantal winnaars die er echt op zaten te wachten, laat ik het zo zeggen.
2: Dankjewel, Rabia Sitabi, popcultuurexpert en filmkenner. Inderdaad, check het even, maar ook natuurlijk voor de prachtige jurken op de rode loper.
0: De Emmys. Zometeen in de morningshow, Ayn Manager van Tupac. En dit is Leon Bridges met A Light The Way op NPO Blend.

0: missen. Zondag was een sterfdatum. Tupac met Ein Mad Atje op NPO Blend. En gisteren hadden we een speciale Tupac-dag.
1: Ja.
0: Daar rijden we bijna elke uur wel een plaat van deze man.
1: Mm-hmm.
0: En dan hadden we bijna allemaal onze Tupac-t-shirts aan.
1: Bijna allemaal.
0: Ja, ik was hem vergeten. Stom. Maar speciale uitzending. En mocht je daar iets van terug willen zien... we hebben een leuk interview gedaan met Arby Jaan van THC. Rapgroep die natuurlijk ook geïnspireerd is door onder andere Tupac. En ze hebben samen een 101 Bars-sessie gedaan... met de Outlaws, de vrienden van Tupac. En dat interview kan je terugkijken op onze social media. NPO Blend heten we aan elkaar, bijvoorbeeld op Instagram en TikTok.
1: Yes. Het is tijd voor de powerpoko.
0: Oh ja?
1: Wat zeg ik? Het is tijd voor de powerpoko!
0: Ja, laten we het nog een keertje neerzetten inderdaad. Want het is een nieuw onderwerp.
1: Ja, zeker. Stel je voor, je voelt je weer helemaal lekker. Zit lekker in je vel en denkt... oh, ik ga lekker met mijn vrienden uit eten. Je loopt het restaurant binnen, feeling yourself. Je hebt je best gedaan. En je stuit ineens weer tegen je ex.
0: Oh!
1: Oh jee. Welke track komt dan bij jou naar boven?
0: Welke tracks wil je voor je ex?
1: Welke tracks wil je voor je ex? Dat je denkt, move bitch,
0: I
1: get out the way.
0: I hate you so much right now. Get out the way.
1: I ain't mad at you. Van Tupac had ook gekund.
0: Zou ook kunnen, ja.
1: Je weet het niet. What are the feels?
0: Let's just be friends.
1: Ja, dus welke tracks komt er bij jou naar boven?
0: You want a man enough for me. Schiet je allemaal platen te binnen.
1: Als je tegen je ex stuit.
0: Laat het even weten.
1: Ja.
0: Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En stuur de tracks voor je ex door naar ons. En dan kunnen we ze zo meteen draaien als powerpokkoes van vandaag. Nog net voor de headlines van 9 uur hebben we deze grote hit van Rihanna. Al een beetje alsof het weekend is eigenlijk dan, toch?
1: Ja, een beetje wel, hè? Een drankje doen.
0: Mag ook een watertje zijn natuurlijk.
1: Zeker.
0: Pour it up.

0: 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar kunnen willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
1: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Goedemorgen, zometeen Dilated People's in the Morning Show. En nu Babyface en LL Cool J met This is for the Lover in You.

0: 9 geworden. Goedemorgen, dit is The Morning Show.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Prinsesdag wel te verstaan, want ja. Dat is het vandaag.
2: Het is de derde
0: glazen koets die rijdt straks om 1 uur.
2: Ja.
0: Ja, de derde dinsdag inderdaad. Ze gaan heel snel rijden met die koets.
2: Oh.
0: Want die koets die vertrekt om 1 uur vanaf het paleis.
2: Ja.
0: En dan om 1:15 is de troonrede.
2: Oh.
0: Dat is echt Speedy Gonzales, onze koning.
2: Is het paleis dan zo dichtbij?
0: Ja, waarschijnlijk ja. Okay. En het is natuurlijk voor de show, want mensen gaan dan gewoon lekker naar de Oranjes kijken. Want ze hadden ook gewoon in een auto kunnen gaan natuurlijk.
2: Ja, maar ik vind het altijd wel grappig om te zien hoe koningsgezind mensen toch altijd blijven.
0: Jawel, hè? En het schijnt dus beter te zijn geworden sinds we Maxima erbij hebben.
2: Ja, dat snap ik wel. Maxima heeft toch een beetje die
0: populariteit een beetje opgekrikt.
2: Vibes, een beetje dat meegegeven, een beetje spices.
0: En af en toe even van, ja, hij was een beetje dom tussendoor zeggen.
2: Toch laten zien van, ik kan toch Nederlands praten. Dat vinden Nederlands toch best wel belangrijk, toch?
0: Nederlands
2: als je uit het buitenland komt. Ja.
0: Maar zij heeft zelfs in een klooster gestudeerd, hè?
2: Ja, maar ja, daar heb je ook geld voor, hè? Dan zit je even een paar weken opgesloten. Dan krijg je een goede stoomcursus. Dus,
0: nou goed, maar de plannen van het kabinet weten we al een beetje. En we weten onder andere dat alcohol duurder gaat worden. Bloemen duurder gaan worden. En de luchtvaartballonnen, die worden ook duurder. Dus
2: Jasmine zei
0: al, voor Valentijnsdag hebben we niks meer. Want die wil of een luchtvaartrondje krijgen, zo'n ballonvaart.
2: Het wordt gewoon, denk ik, madeliefjes plukken.
0: Of een fles whisky.
2: Een picknickmandje en een ranja.
0: En een ranja. Het is alweer tijd voor de Power Pokoe! En we hebben een nieuw thema.
2: Ja, tracks voor je ex.
0: Je
2: komt je ex tegen en dan welke track popt er in je hoofd? Stephanie zegt Pussycat Dolls met Don't Ya.
0: Don't Ya?
2: Oh, ja.
0: Oh ja, was hard like me, ik snap hem, ja.
2: Ja. En Marvin zegt Move, bitch, get out my way. Wil je erover praten, Marvin? Dat kan altijd. Stuur een berichtje. Misschien bespreken we het zo wel even. Grace zegt Jasmine Sullivan met Pieces. En Jason Frank Ocean met Thinking About You.
0: Mag ik nog even naar Jasmine Sullivan? Was dat niet dat zij I bust the windows out your car?
2: Mm-hmm.
0: Zo, heftig.
2: Ja. Je voelt hem, hè?
0: Ja. Komt even binnen, ja.
2: Ja, dankjewel, ja. Grace.
0: Au.
2: Ja, au. Maar de track die we gaan draaien is...
0: Mag ik er iets bij zeggen?
2: Oké.
0: Okay. Mijn neefjes en nichtjes luisteren mee.
2: Ja.
0: En ik heb neefjes in de leeftijd 5 tot en met 13.
2: Ja.
0: Neefjes en nichtjes.
2: Ja.
0: Dus we hebben een nette versie, een soort van karaoke versie van deze plaat gevonden.
2: De gekuiste versie.
0: Zodat als je het mee wil zingen...
2: Ja.
0: Dus als je, ik zal de titel 1 keer noemen, I Don't Fuck With You.
2: Okay.
0: Dan moet je het F-woord even zelf erbij verzinnen.
2: Ja, ga gewoon lekker los.
0: Toch?
2: Ja.
0: Maar het is wel een goede track voor je ex. Wie had hem doorgestuurd?
2: Marvin.
0: Ja,
2: Nigel. Big Sean met I Don't Fuck With You.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: met Boed Up op NPO Blend. Het is weer 9:30. Je luistert naar de Morning Show. En wilde het heel even hebben over het volgende nieuws met je. De 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdagavond aan de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid overleed, nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fiets rond. Nee. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan het NRC. En gisteravond werd er ook in de talkshows over gesproken. Onder andere presentator, schrijver en maker Dwight van de Vijver zat bij True Crime Today. En hij is ook oud-agent, dus hij had ook een beetje advies hierover.
1: Ik vind ook dat een persoon die je aanhoudt, hè, dat wil je eigenlijk wel naar kijken van gaat het wel? Mensen die kunnen bevriezen, mensen kunnen vechten. Sommigen gaan vluchten in een stressreactie. En dit is natuurlijk enorm veel stress bij zo'n aanhouding. Maar de vraag is, hoe bewust is hij aan het verzetten of is hij aan het vechten voor zijn leven? En als jij iemand met kracht op de grond drukt en je wil die controle, ja, dan kan het dus misgaan.
0: Dan kan het dus misgaan en dat is dus eigenlijk gebeurd.
2: Ja, ja, ik zie ook berichten voorbij komen van mensen die, buurtbewoners die geschokt reageerden natuurlijk. Mensen die het hebben gezien, die heel veel geschreeuw hebben gehoord. Hem om hulp hebben horen roepen.
0: Oh.
2: Hij heeft geroepen, ik heb suikerziekte. Het schijnt ook dat hij onderweg was om medicatie te halen en daarna weer naar de babyshower van zijn vriendin of vrouw weer was. Dus het is een hele droevige gebeurtenis.
0: Wat een verhaal.
2: Ja, ja, ja. Dit is wel iets wat je niemand toewenst. En er is ook een stille tocht geweest. Daar is ook wel het een en ander een beetje ophef over geweest. Maar ja, er komt een onderzoek waaruit blijkt of de agenten wel goed hebben gehandeld of niet. En ik hoop dat rest in peace Alfredo Gulu.
0: Ja, laten we dat inderdaad hoog houden, zijn naam dan. Dat is een man voor niks gestorven is.
2: Yes.
0: 51 geworden, Alfredo Gulu. Bij deze dus rest in peace.

0: moet regen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. Maar in het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien en mogelijk zelfs met onweer.
1: Caribbean Classic.
2: Bad Bunny is weer in de prijzen gevallen. Hij heeft een volle prijzenkast met Grammys en Latin Grammys erin. En nu ook 7 Emmy Awards. Hij won voor zijn Super Bowl halftime show meerdere awards. Onder andere de prijs voor Outstanding Variety Special Live.
0: Nice.
2: Het was ook wel echt een mooie show.
0: Het was wel echt een feestje.
2: En ook een feestje in de Gelredome, waar we allemaal wegsmolten. Want het was die hete zomer van 2026 toen we daar stonden. De laatste keer dat Bad Bunny in Nederland was. Maar een fantastisch concert. Ik heb er echt van genoten. En leuk om de man weer live te zien. Ik mocht hem een keer aankondigen in 2019. En kort daarna kwam hij met een album samen met J Balvin. Dus ik dacht, laten we teruggaan naar die tijd voor de Caribbean Classic van vandaag. Er stond een plaat op die een soort van Afro-vibe had. Ja. En dat komt omdat die is geproduceerd door Mr. Easy, die er ook op meedoet. Het is als een liefje eigenlijk, niet als een baby. Want sommige mensen vertalen hem op een verkeerde manier. Come on, baby, van J Balvin, Bad Bunny en Mr. Easy is de Caribbean Classic van vandaag.

0: Op haar social media posten over makeitbrowntoys.com. Khalees hoorde je met Andre 3000, Ben Millionaire. En waarom heeft ze dat in haar stories gegooid? Nou, makeitbrowntoys.com, we hadden eerder ook zo'n winkel hier in Amsterdam.
1: Ja.
0: Is een winkel met poppen van kleur.
1: Ja, zeker. Ja, die is er helaas niet meer.
0: Hier in Nederland?
1: Ja, in Nederland. Maar ja, ik vind dat ze wel een punt hebben. Ik heb altijd gewoon witte Barbies gehad en blonde haar.
0: Ja, en je wil natuurlijk iets wat op je lijkt.
1: Zeker,
0: dat is fijn
1: zeker.
0: Om te hebben, om mee te spelen en trots op te zijn.
1: Absoluut, absoluut. Hey, we hebben even iets anders. Want ik heb een vraag aan jou. Als jij bij zo'n zelfscan staat, scan jij dan ook alles?
0: Bij de supermarkt?
1: Ja.
0: Ja, ik ben dus laatst, ik denk 2 weken geleden of zo, ben ik toch betrapt op banaantjes die ik niet had gescand, kennelijk.
1: Oh.
0: Mooie prijsje opgeplakt en zo. En
1: maar je had ze niet gescand?
0: Voor mijn gevoel had ik ze wel gescand.
1: Oh.
0: Maar toen ze kwam controleren, toen bleek van niet.
1: Ik had in het begin, toen met die zelfscans, dat je dan even moest wachten, want dan werd je gecontroleerd. Toen dacht ik, oh, it's because I'm black.
0: Oh ja.
1: Maar toen zag ik dat er om me heen ook werd gecontroleerd.
0: Het is om de zoveel, toch? En bepaalde producten. Als je sushi koopt bijvoorbeeld, word je sneller gecontroleerd.
1: Oh, oké. Nou, het schijnt dus dat de boete die je krijgt, want normaal was het €181.
0: 181?
1: Die is fors omhoog gegaan. Het is nu €242 geworden.
0: 242.
1: Dus als je vanaf vandaag betrapt wordt met het dan
0: voor die
1: stelen
0: twee banaantjes
1: van een product, ja, dan krijg je gewoon €242 boete.
0: Wat hoog.
1: Nou, er zijn mensen die natuurlijk los zijn gegaan op onder andere Facebook, die zich verbazen over de harde aanpak.
0: Ja. Hè,
1: dat het niet in verhouding staat met het vergrijp. Zo meldt bijvoorbeeld een José, die was vergeten een zakje chips te scannen. Er werd mij gevraagd of gezegd dat ik de volgende keer een boete zou krijgen en dat ze mijn gezicht zouden onthouden. Oh, het zegt José. Dan ben je 73 en dan word je als een crimineel behandeld.
0: Zo.
1: Nou.
0: José van 73.
1: Ja. En Danielle schrijft dat zij en haar vriend in de supermarkt alles kende, maar de tasjes waarin haar vriend intussen de boodschappen stond te laden, waren ze domweg vergeten. Gevolg, hij kreeg een boete en nu een winkelverbod van een jaar.
0: Een winkelverbod van een jaar? Ja, het is wel belachelijk. En eigenlijk besparen ze al op ons, hè? Want ze hoeven geen kassamensen meer te betalen.
1: Ook dat.
0: Wij zijn de kassamensen nu.
1: En de producten zijn allemaal duurder geworden. Nou, er is gevraagd naar alle grote supermarktketens voor een reactie. En ze hebben geen commentaar gegeven.
0: Waarom zo hoog? Ja, ik snap wel, dat werkt nog meer afschrikkend. Nu ga ik extra opletten bij mijn banaantjes.
1: Ja, het is er niet waar, toch?
0: Maar het is toch dat je denkt, oh my god.
1: Een hele dure bananen, Q.
0: Toch?
1: €242.
0: Zo, dat zijn toch speciale lekkere bananen? Die zijn zo overgevlogen uit het zonnegebied.
1: Ja.
0: Hey, in de morning show zometeen Thundercat en Mac Miller met She Knows Too Much. En dit is Johnny Gill met Rub You The Right Way op NPO Black.

0: daarin natuurlijk een sample van Gotta Get You Home Tonight bij Eugene Wild, die ook weer gesampled is door Blackstreet, onder andere voor de track met Foxy Brown. Goedemorgen zonder zorgen, je luistert naar de Morning Show en niet lang meer, want Jamie Joy neemt zo meteen een stokje over.
1: Goedemorgen.
0: Good morning. Hoe is het?
1: Goed, met jullie?
0: Je hebt niet de trein gepakt vandaag.
1: Nee, ik pak nooit de trein.
0: Er zijn dus allemaal storingen. Wat blijkt, er was sabotage. In meerdere plekken van het land zijn buizen op het spoor vastgemaakt.
1: Maar sabotage, dat is dus niet door de NS zelf gedaan?
0: Nee, dus. Dus de politie is erbij gehaald om het te onderzoeken. Ook wel goed voor mensen die nu luisteren. De NS-app doet het soms niet. Dus misschien moet je een andere OV-app erbij pakken als je toch wil weten wat er gaat. Ja. En er gaat een hoop niet, met name in het noorden, het oosten en het midden van het land.
1: Zo, drama vandaag. Maar ik snap sowieso niet hoe dit kan. Zeg maar, die treinen rijden toch 24-7? Hoe heb je tijd om
0: iets vast te maken daar?
2: Ja, en er zijn toch camera's, zou je denken?
0: Dat gaat de politie onderzoeken.
2: Ja, nou goed.
0: En dat het vast is gemaakt ook, hè? Dus niet opgelegd, maar gewoon echt vastgemaakt.
2: Mensen hebben tijd genomen. Met Tyrex, op Tyrex zo eventjes. Toch?
0: Maar zouden dit milieuactivisten zijn? Wat vermoeden we?
2: Als
0: we
2: nu even aan het gisteren zijn?
0: Die hebben geen tijd hiervoor, dat snap ik. Hoe gaat het met de zoektocht naar de grootste hits van Tupac?
1: Nou, kijk, ik hoorde gisteren al dat jullie Dear Mama hadden gedraaid.
0: Oh ja.
1: Maar ja, ik kon niet anders dan die op één zetten. Want die werd zoveel genoemd.
0: Oh, wat goed. Nice. Voor alle moeders.
1: Ja. Dus ik ben benieuwd wat er vandaag bij gaat komen.
0: Ja.
2: Ja, lekker man. Changes of zo.
0: Ja, California Love.
2: Ja.
1: Changes is helemaal niet genoemd.
0: Is Changes niet genoemd?
1: Nee.
0: Huh? Oh, wauw.
2: Oh, oké. Okay. Nou, wij gooien maar even wat.
0: Ja, ik weet nog, bij het vorige station waar ik werkte, dat is Phonics natuurlijk, daar hadden we een top 1000. En er stond Changes een paar jaar achter elkaar op nummer 1.
2: Oh,
0: dat is wel weer een tijdje geleden, maar dat mensen daar nog niet op zijn gekomen.
2: Ja,
0: bijzonder, oké. Okay.
1: Ja. Nou. Nee, er werden wel ook een hoop meer underdog tracks genoemd.
0: Ja, dat zagen we gisteren ook toen we het vroegen aan mensen.
1: En dat vind ik ook wel tof, eigenlijk. Ja. Dat die wat meer waardering krijgen.
0: Tags Mansion of zo, van die tracks die je gewoon wat minder hoort.
1: Nou, er waren titels bij die ik zelf nooit had geluisterd.
0: Goed, welke track van Tupac zo meteen gedraaid moet worden, kan je doorgeven aan Jamie Joy via de NPO Luister-app. Yes. Klik op Blend, klik op berichtje en laat haar even weten wat ze voor je kan klaarzetten. En vergeet het niet, hè, zeg hey Jamie Joy, geen Jamie, maar Jamie Joy. Dus Jamie Joy's Jam zo meteen, vanaf 10 uur. En voor die tijd hebben we er nog eentje voor je, uit de tijd dat Pink nog roze haar had.
2: Oh, ik vond haar wel heel cool toen.
0: Ja?
2: Ik wilde haar zijn.
0: Oh, toen was het wel een R&B zangeres, toch?
2: Ja.
0: Daarna werd ze pop.
2: Oh, echt?
0: Ja, toen zagen we haar als een R&B chick.
2: Ja.
0: Nou,
2: super cool.
0: There you go, dus op NPO Blend. Wat zeggen we, Jasmine?
1: Ajo!

Soul. Blend. 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.

hoorde je bij Blend. En het is pas een teaser, want er komt nog veel meer aan. Op 25 september droppen zij een nieuw album, Eclipse. En als je nu denkt, hey, who's that girl? Ik ben Jamie Joy. Ik val in voor Jamie, die is lekker.

Wat wil je horen hier bij Blend? Destiny Child en Timbaland, die hoorde je net. Maar zometeen heb ik een plekje vrij voor jouw request. En ik weet niet van jou, het is pas dinsdag. Maar ik heb stiekem gewoon nu al zin in het weekend. En dat komt denk ik door die zon. Er komt beter weer aan, er komt zon aan. Toch nog stiekem een soort van late zomervibe of zo. Dus ik heb gelijk Nicky Jam en J Balvin voor je klaargezet. Om gewoon een beetje in die mood alvast te komen. En misschien heb jij ook wel een track dat je denkt, ja, Jamie Joy, deze moet je draaien. Deze gaat me dag maken en me de hele week er doorheen slepen. Laat het me dan weten in de NPO Luister-app. Wat wil je horen? Dat kan met een voice memo of gewoon een berichtje. Ik check het allemaal zelf en ik hoor het graag van je. Nicky Jam en J Balvin hoor je nu bij Blend. En wat je erna hoort, dat bepaal jij.

soul. Blend. 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ben helemaal verliefd. Ik dacht dus zelf, ik ben helemaal verrast door een onverwacht zonnetje. Ik ben wel in die Latin zomervibe weer. Maar ja, blijkbaar was ik de enige, want dat waren niet de requests die binnenkwamen in de NPO Luister-app. Nee, ik heb die van Roy uitgekozen. Hij is op een hele andere vibe.
1: Good morning, Jamie Joy. Ik heb al een request. Kleine vieze Rick.

Ik heb een confession en eigenlijk ook meteen een waarschuwing. Denk twee keer na voordat iemand door je playlist heen gaat. Ik heb me echt in tijden niet zo betrapt gevoeld. Een vriendin van mij die vroeg aan mij... Hey, mag ik even jouw telefoon om muziek op te zetten? Jij bent radio-dj, je hebt vast lekkere tracks op je telefoon. Ik zei, ja, prima joh. Dus zij scrollen en ze zegt ineens... Huh? Wat is dit voor playlist? Welcome Babies heette die playlist. En ik dacht gelijk, fuck. Nee, niet die. Niet omdat ze niet mag weten wat het is. Maar het voelde toch als een stukje van mezelf. Iets wat ik privé had gehouden. Wat is de playlist Welcome Babies? Nou, toen ik ging bevallen van mijn tweeling... heb ik een playlist gemaakt om op te viben. Ja. Eerlijk is eerlijk, er staan echt gouden tracks op. Ik ben er best trots op. Can We Chill van Nio staat erin. All My Life van Casey en Jojo. Het zijn tracks waarvan ik dacht, hier kan ik op chillen, hier kan ik op bevallen. Maar er staat ook één track tussen en die ga ik nu voor je draaien. En ik denk dat je vanaf nu niet anders kan dan aan mijn bevalling denken...

0: Soul. Blend. 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat is de beste track ooit gemaakt door Tupac? Je kunt het nu al insturen in de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Nu eerst Angie Stone.

0: ooit gemaakt door Tupac.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Ja, dan kan je er bijna niet één kiezen natuurlijk. Gelukkig zijn er 5 spots bij de Blend Essentials. Net als Jamie neem ik je iedere werkdag mee in die top 5. Gisteren is de eerste track toegevoegd en vandaag de tweede. Welke moet dat zijn? Op nummer 1 staat deze.

het het meest. Het kon niet anders dan dat dat de eerste Blend Essential zou worden. Verder werden ook tracks als Still I Rise, Do For Love, Keep Your Head Up genoemd en nog een hoop andere. Maar er zijn maar 5 spots en vandaag gaan we de tweede toevoegen. Welke moet dat zijn? Je kunt het me laten weten via de NPO Luister-app. Daar kan je een berichtje sturen. Als je je handen niet vrij hebt, kan je een voice memo sturen. Ook handig op het moment dat je de titel van de track niet weet. Dan rap je hem gewoon. Zoveel mogelijkheden. De track die het meest genoemd wordt, die ga ik zo draaien. En die krijgt die felbegeerde tweede plek. Welke moet het worden? Wat is de beste track van Tupac? 3, 2, 1.

30 jaar geleden op 13 september overleed Tupac aan een dodelijke schietpartij. Ja, eigenlijk werd hij gewoon vermoord, om het beestje bij de naam te noemen. En deze hele week staan we stil bij zijn meest iconische tracks, de Blend Essentials. 5 tracks die zo iconisch zijn dat we ze in een top 5 zetten en niet mogen vergeten. De eerste track gisteren was Dear Mama, veruit het meest opgestemd. En jij kon jouw suggestie ook droppen in de NPO Luister-app. Duco die zegt, please vergeet Lil Homies niet. Je bent wel de enige die heeft genoemd, dus helaas is dat hem niet geworden. Ivo die zegt, 5 tracks is echt te weinig voor Tupac en daar ben ik het mee eens. Maar ja, ben hier maar 5 dagen, anders moeten we volgende week door. En ik vind het ook wel leuk om erachter te komen wat dan de echte zijn. Even kijken hoor. Verder komt Lisa nog met Until the End of Time. Mooie suggesties allemaal. Maar er is 1 track die ik zelf niet had verwacht in de top 5, maar die ik wel heel mooi vind. Je hoort hem nu op Blend Tupac samen met Casey en Jojo. Dit is How Do You Want It?

0: En dat is wat je zegt tegen mij.
1: Ik wilde je niet pesten hoor, ik weet dat het weekend nog even duurt. Maar eerlijk, als je uit het raam kijkt en je ziet het zonnetje, het is toch wel een zondag vibe. Je luistert naar Blend met de lekkerste hip-hop, R&B en soul. Zo staan Ella May met 100 voor je klaar. Maar eerst Adina Howard met Freak Like Me. Goedemiddag, ik ben Jamie Joy.

0: Want Siana die is hier. Wat heb je voor ons vandaag, girl?
1: Ja, lekker veel zero's. Ik zat even te denken, wat hadden we ook alweer aan in de zero's?
0: Ja.
1: Waren die skinny jeans, die low-rise jeans.
0: Die zijn erin, hè?
1: Ik krijg daar zo ongelooflijk veel stress van.
0: Hoe dan? Met je buik en zo?
1: Oh, mijn god. Maar een bukken iedere keer die bilnaad eruit.
0: Vreselijk!
1: Ben je er klaar voor?
0: Ik beloof het. Maar die low-rise jeans, heb je er alweer eentje gekocht?
1: Nee, ik durf het echt niet aan.
0: Yeah. Ik zie die skinny steeds voorbij komen en dan denk ik ben niet ready. Ik wil dit niet meer.
1: Nee, ik ga nooit meer terug.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonreden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

daarbij zometeen ook Givian Hoort Jezebel. We gaan eerst nog even terug naar de Zero's. Naar de tijd van skinny jeans die net boven je bilnaad stopte. Yo, ik krijg ongelooflijk veel stress als ik terugdenk aan die tijd. Die

de piano. Het was iemand die ze net had ontmoet in de studio. Maar hij was zo ongelooflijk goed dat hij gewoon mocht blijven. Het werd zijn allereerste commerciële optreden ooit. In de credits staat hij als John R. Stevens. Maar ik denk dat jij hem kent als John Legend. Ja. Je luistert naar Blend, de thuisbasis van classic R&B, hip-hop en soul. Zometeen nog een track die de basis heeft gelegd van een hele bijzondere carrière. Eentje van Tony. De frontman was Rafael Sadiq. Schreef natuurlijk later ook mee aan Untitled, How Does It Feel van D'Angelo. Werkte ook mee.

sound of NPO Blend. Waar je nu ook die nieuwe sound gaat horen van EJ Jones. En het verbaast me niks dat Wilma deze ook graag wil horen. Die is ook helemaal weg van zijn stem. Niet te geloven, die jongen is pas 23 jaar oud. En hij klinkt...

band. Ik had hem al een tijdje niet gehoord, dus ik dacht, ik neem hem gewoon voor je mee. Zometeen na het nieuws, twee tracks van een man die deze zomer nog een gloednieuw album uitbracht. Gebouwd op een schat van meer dan 300 beats van een producer die gewoon al 20 jaar niet meer onder ons is.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Zonder meer gebeurt langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

staat echt keiharde choreo's. En je bent mooi op tijd voor het leukste spelletje op de radio, de uithaal. Elke werkdag knip ik een heel klein fragmentje voor je. Vandaag is hij 1 seconde lang. Ja, het is een stem die je vast en zeker kent, maar ik vraag me af of je de artiest en de track weet te raden als je maar zo'n snippet ervan weet te horen. Even kijken. Vandaag gaat het om deze persoon. Girls, girl. Ken je wel. Girls, girl. Die hoor je hier. Laat het me weten via de NPO Luister app. Eternal.

0: Al Russell, Saweetie en Jaheim Eater. We zijn lekker onderweg naar een nieuwe middagshow met de beste muziek op de Nederlandse radio. Bridge the Gap komt eraan. Ze draaien onder andere Mary J. Blige voor je. Maar dit is Paparazzi van Exhibit.
1: Yes. 1996.

0: van laten horen. Waarom? Hoe is het, mannen van de middagshow?
1: Gaat goed. Beetje, ik ben de hele tijd aan het vechten met wel of niet niezen. Ken je die?
0: Ja.
1: Is vervelend.
0: Ik heb hem een paar keer gehad. Toen ging die mic aan en toen dacht ik, nee.
1: Ja, die timing is altijd off.
0: Ja, maar moet je dan kijken in het licht? Wat is
1: ja,
0: de...
1: soms moet je in het licht kijken, maar deze lampen die kan ik wel hebben. We zien het wel gewoon.
0: Het is ook een beetje de season.
1: Dat zeker. En ik hoop dat Serginho een paraplu bij zich heeft. Dan kan hij onbesproeid de voorstelling.
2: Moet goed komen, moet goed komen. Ja.
0: Maar jullie kwamen binnen met het nieuws ook van Ben Sanders.
2: Ja.
0: Nog helemaal niet meegekregen. Zijn lichaam is dus gevonden in een recreatieplas in Arnhem-Zuid. Was gaan zwemmen en niet meer teruggekomen.
1: Dat is wat nu.
0: Ja. Dat is wat heftig, zeg.
1: 43 jaar, veel te jong.
2: Ja, heel heftig.
1: Ja.
0: Gaan jullie daar zo over hebben in de show?
1: Even kort,
2: ja. Toch wel iemand die iets iconisch heeft neergezet in het begin van The Voice of Holland.
1: Winnaar van de allereerste.
0: Ja.
2: Supergoeie stem. Ja. Tof uiterlijk. Ja.
0: Dat hij lelijk was geweest. Tof uiterlijk.
2: Nee, hij zag er gewoon echt apart uit.
1: Ja, okay.
2: Daar stond hij onbekend, toch?
0: Nee, klopt. Het was wel een verschijning natuurlijk. Ja. Voor die eerste. Ja, zeker.
1: En daarnaast is het vandaag International Afro Day. Ik wou net tegen jou zeggen, wat zit je haar goed, maar die koptelefoon zit weer in de
0: weg. Hij plet het een beetje, maar ik heb echt gemixt haar, man. Ik zou willen aan de ene kant dat het dus iets meer omhoog kon staan. Maar ik heb gewoon eigenlijk mijn moeders dunne haar.
1: Nee, het is toch niet dun, jammer.
0: Ik heb heel veel dun haar.
1: Heel veel?
0: Heel veel dun haar. Dus als ik het stijl, heb ik echt zo'n rattenstaart, weet je wel.
1: Oké.
0: Ja, dus dit is wat het is. Maar wat gaan jullie doen dan met...
1: We gaan Serginho's afro uitkammen.
0: Oh my.

0: Maar wel knap zo op Mariah Carey, dat je niet bang bent om te zingen.
1: Ik hoor alleen maar Imagination, maar dat is mijn leeftijd.
2: It's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, bro. Can I get your number?

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Samen met Serginho, dat ben ik. En ik zit hier met Howard.
2: Dat ben ik.
1: Ja, ik wilde zeggen een hele goede middag. Maar
2: beetje overschaduwd.
1: Even overschaduwd. Ja. Door het nieuws van Ben Sanders die gevonden is in het water in Arnhem.
2: Ja.
1: Dat kwam wel even binnen.
2: Zeker. 43 jaar is echt jong.
1: Echt heel jong. Ja, sowieso sterkte naar alle nabestaanden natuurlijk.
2: En alle fans.
1: En alle fans ook. Vervelend.
2: Heel erg pijnlijk en verdrietig.
1: We gaan het er zo meteen misschien nog even kort over hebben in de show. En je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de twee opties in Goed Gejat. Vandaag is het origineel van Bill Withers met Lovely Day uit 1977.

0: Via de Instagram van NPO Blend. Of door eventjes je berichtje te sturen via de NPO Luister-app met daarin jouw keuze.
1: NTR, Serginio en Howard.
0: Chris Brown hoor je zo meteen met Liam Thomas met de track Fall In. Maar eerst heb ik Mary J.

0: met Fallin.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, het is dinsdag 15 september en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met mij, Serginho en Houwer.
2: Hallootjes.
0: Het is vandaag de derde dinsdag van september en dat betekent dat het Prinsjesdag is. De dag dat het kabinet zijn plannen voor het komende jaar deelt met het volk.
2: Yes.
0: En vorige week lekten al plannen uit, maar de toespraak van de koning die is zojuist geweest.
2: Oh ja.
0: En ja, het zijn altijd heel veel punten. Dus we hadden zoiets van, weet je wat, laten we gewoon eventjes de drie belangrijkste pakken.
2: Een samenvattingkief.
0: Precies. Nou ja, sociale zekerheid, dat is iets wat we allemaal willen. Dus ja, er zijn bezuinigingen op AOW, WW en uitkeringen volledig of grotendeels geschrapt en uitgesteld. Want het vangnet wordt dus minder hard dan gepland.
2: Nou, het wordt minder hard versoberd.
0: Versoberd dan gepland, ja.
2: Ze zouden het heel erg afkammen.
0: Ja.
2: Maar daar is nu een rem op gezet.
0: Precies.
2: En dat is wel goed.
0: Dus dat is goed nieuws. Dan heb je natuurlijk ook het wonen nog. Mensen willen natuurlijk massaal een huis hebben. Dat is heel lastig in deze tijd. En woningcorporaties krijgen vanaf 2028 extra financiële ruimte voor betaalbare huurwoningen en renovatie. Maar, ja, de vraag is natuurlijk, wanneer ga je daar nou echt iets van merken als woningzoekende? Dat is altijd een beetje
2: een beetje in het donker tasten, want het is ook 2028. Het is niet heel ver, maar anderhalf jaar. Ja, en dan start dat hele ding op.
0: En dan moet het nog eventjes op gang komen.
2: Ja, precies.
0: Dus ja, dan heb je dat. En dan hebben we nog werk en koopkracht.
2: Oké.
0: Ja, werkenden die gaan gemiddeld iets achteruit. Nou, dat is voor mij geen verrassing. We gaan altijd achteruit, heb ik het gevoel. En ondanks de koopkrachtreparatie stijgt de inkomstenbelasting op arbeid per saldo. Met ongeveer 4 miljard.
2: Ja, maar dat zijn bedragen, daar kan ik me geen voorstelling van maken. Maar als ik eerlijk ben, 4 miljard. Ja.
0: Ja, wat hebben we er echt aan?
2: Heel veel nullen.
0: Het is een mooi bedrag, maar of we daardoor verandering gaan zien, ja, dat is altijd de vraag. Vanochtend in de morningshow met Cuba en Jasmin belden ze met politiek verslaggever Auke van IJsden van Dagblad Trouw. En daar ging het dus over die extra miljarden voor de koopkracht. En ja, wij vragen ons dus af, hebben we daar iets aan? Nou, dit was het antwoord op die vraag.
3: Ze zeiden 1,5 miljard voor de koopkracht. Dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Ja, merk je daar nou echt iets van?
4: Ja, even goed om te benoemen. Die 1,5 miljard, dat is reparatie eigenlijk van het verlies dat we zouden leiden. Dus we gingen er eigenlijk op achteruit. Mm-hmm. En om dat een beetje te repareren is die 1,5 miljard erbij gekomen. Waardoor we er netto misschien niet heel veel van gaan merken. Maar het is dus niet zo dat we er als land 1,5 miljard bij krijgen als burgers, als werkenden. Dus dat is misschien wel even. Ja, dat is jammer, hè? Ja. Ja, dat kunnen we goed gebruiken, precies, 1,5 miljard. Maar nee, dat is een beetje sigaren eigen doos.
0: Ja, het wordt er dus niet beter op.
2: Nee.
0: En dat terwijl je misschien al vaak een stukje maand overhoudt als je salaris op is.
2: Uh-huh.
0: Ja, dat is heel vervelend. Maar dan heb ik meteen een vraag. Ja, wat kan je van je spaarrekening pakken als je die hebt? Maar dat werkt niet voor iedereen altijd.
2: Nee, dat geld raakt op een gegeven moment ook op.
0: Ja, precies. Dus wat is jouw beste tip om te bezuinigen zodat je elke maand uitkomt met je salaris?
2: Ah, dat is een goede vraag.
0: Dan gaan wij daar ook een tip voor bedenken.
2: Aha.
0: En dan misschien nog wat tips van de luisteraars.
2: Juist daar ben ik heel benieuwd naar.
0: En hopelijk kunnen we dan toch nog omgaan met deze financiële tegenslag op Prinsjesdag.
2: Goeie tips om ervoor te zorgen dat je elke maand uitkomt met je salaris.
0: Precies dat.
2: Heel goed.
0: Kom maar door via de NPO Luisterapp. Dit is A Tribe Called Quest. Electric Relaxation.

0: Grande samen met Big Sean, Right There. En we worden weer getest op onze dagelijkse actualiteitenkennis.
1: The Bridge the Gap News Quiz.
0: En de persoon die dat gaat doen is de quizmaster en producer van de show, Daniel.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
3: Hallootjes.
2: Dag jongens. Hi. Wat een eer weer om dit te mogen doen.
3: Leuk hè?
2: Ja, zeker. Vind ik wel. Wij gaan een quiz doen. 3 vragen, krijgen jullie meer keuze. Weet je het antwoord, dan roep je je naam. Dan mag je een antwoord geven. Heb je dat fout, dan mag de ander nog een poging wagen. En uiteindelijk heeft de meest relaxte persoon, degene die het aardigst tegen mij doet, die heeft gewonnen. Jullie strijden voor een plaat. Voor welke plaat ga jij, Howard?
3: Vandaag strijd ik voor Replay met het nummer Kom Terug!
2: Ah, wat mooi. En jij, Sergio?
0: Replay Kom Terug. Ja. Oké. Okay. Dan ga ik voor Jasmine Zullivan met Bust Your Windows.
2: Hoe spreek je die achternaam uit?
0: Zullivan.
2: Ja, oké.
3: Gewoon goed rekenen, joh.
2: Ja, toch? Ja, nee, dit is oké. Dit was een oefenvraag.
3: We hebben maar tot 6 uur.
2: Ja. Goed, gaan we meteen maar snel naar de eerste vraag. De winnaar, die mag dus die plaat uitkiezen. Vrouwen komen in de overgang. En dat is lastig. Niet alleen voor de vrouwen zelf, overigens. Maar goed, ze krijgen opvliegers, stemmingswisselingen. En ze komen vaak aan ook in die periode. Onderzoekers zijn erachter gekomen dat er echter ook een voordeel voor vrouwen bij komt kijken. Maar welk voordeel is dat? Is het A, de hersenen krimpen niet tijdens de overgang. In de rest van je volwassen leven gebeurt dat namelijk wel. B, vrouwen hebben een wetenschappelijk onderbouwd excuus om hun partner uit te voeteren. Of C, ze ruiken beter.
3: Trouwen!
2: Sergio was wel iets eerder, hoor.
0: B.
2: Weet je het zeker?
0: Ik denk het.
2: Dat is helemaal fout. Howard.
3: C.
2: Dat is ook helemaal fout. De stand staat nog 0 tegen 0. Het antwoord is A. De hersenen krimpen niet in die periode.
3: Ik zeg niks.
2: Goed. Gaan we meteen maar door naar vraag 2. Een man in de Verenigde Staten was na een verkeersovertreding zijn rijbewijs kwijt. De rechter moest beslissen of hij later weer de weg op mocht. En daarvoor hadden zij een Zoom-call georganiseerd. Blijkbaar gebeurt dat vaker daar dan bij rechtszittingen. Toen deze begon, toen kon de rechter eigenlijk al niks anders meer doen dan de beslissing terugdraaien en hem niet zijn rijbewijs teruggeven. Maar waarom? Wat was de reden? Was dat A, de man bleek blind? B, het bleek om een neefje van Donald Trump te gaan, dus die zou dan wel eventjes zijn oom vragen om te bellen met de rechter? Of C, de man zat achter het stuur van een rijdende auto?
3: Houd
2: eens eerder.
3: Nou ja.
0: C.
2: Weet je het zeker?
3: Nee, maar ik denk het.
2: Nou, dat is hartstikke goed gedacht inderdaad. Ja, de man die zat gewoon in de Zoom-call in de auto achter het stuur.
3: Jawel, in die Zoom-call werd besloten of hij zijn rijbewijs terug zou krijgen.
2: Ja, dus hij had
3: daar wat. Echt gek hoor.
2: Dus zijn jullie bekend met de sport Hyrox?
0: Zeker.
2: Ja. Ja? Nou, dat is inderdaad een hype en het is hartstikke populair wereldwijd aan het worden. Deze week was het ook echt wereldnieuws door een wedstrijd in Peking.
3: Peking.
2: Ja, maar waarom was het in het nieuws? Was het A, het werd afgelast omdat alle deelnemers na een avondje feesten zich ziek hadden gemeld. B, de sport waar je ook veel met gewichten dus moet werken, bleek hartstikke nep. De gewichten wogen niks. Of C, een deelnemster kreeg live op tv spontaan een diarreeaanval en dat werd uitgezonden.
3: Houd!
2: Sergio was eerder, hoor. Sergio was wel eerder.
3: Ja, ik zat te anticiperen op wat jouw laatste zin zou zijn.
2: Ja. Nou, Ser.
3: 1-1.
0: Nou, dan gaan we gewoon voor een wilde gok. Dan ga ik voor B.
2: Oh, je bent zo slecht in gokken. Oh, helemaal fout.
3: Antwoord C.
2: Dat is helemaal goed inderdaad, ja. Ja, je kon het gewoon in, nou ja, ik wil niet zeggen in geur en kleur, maar wel in kleur kon je het gewoon zien.
3: Nou, als je die beelden zag, kon je het ruiken.
2: Ja, ongeveer wel inderdaad. Ja, echt verschrikkelijk inderdaad.
0: Die hebben wel echt genoten van die beelden, heb ik het gevoel.
3: Wat een rare. Het is echt een rare jongen.
0: Jullie praten echt met passie.
2: Ik val niet vaak stil op de radio.
3: Ik praat altijd met passie. Daarom werk ik bij de radio.
0: Ik hoor je niet vaak met deze passie over beelden praten. Ja,
3: dat komt omdat je er altijd doorheen loopt, die jep.
0: Nou, wat gaan we luisteren?
3: Replay met Kom Terug!

0: Mars on my soul. Howie.
1: Ja, man.
0: Heb je een glaasje water gepakt?
1: Ja, ik heb hier een dingetje.
0: Ja, want ik hoorde je tijdens de nieuwsquiz een paar keer hoesten. Ik maakte me zorgen.
1: Ah, dat is erg lief van je, maar niet nodig.
0: Nee, zeker?
1: Ik heb ook nog van die mintsnoepjes op kantoor liggen. Die kan ik zo nog even pakken. Dus dat komt wel goed.
0: Oké, dan gelukkig, gelukkig. Ja, we hadden het aan het begin van de show al eventjes over het feit dat het Prinsjesdag is vandaag.
1: Mm-hmm.
0: En dat wij als werkende weer extra kosten gaan maken. Of tenminste, we gaan erop achteruit, financieel gezien, onze koopkracht. Ja, dan hebben we toch misschien wel wat tips nodig om te bezuinigen, te besparen. Waardoor je aan het einde van de maand nog wat overhoudt. En dat vroegen we jou dus aan jou als luisteraar. En we kregen een aantal reacties binnen, Howie.
1: Mm-hmm.
0: Onder andere van Christa. En dat vond ik wel echt een hele sterke. Want Christa die zegt, grootste tip is allereerst inzicht krijgen in je uitgaven. Of tenminste, tussen haakjes, vaste uitgaven. Eigenlijk gewoon noodzakelijk. De tweede tip is budgetteren. Salaris binnen, gelijk 5% of 10% naar een spaarrekening en jezelf zakgeld geven. Ik ben echt blij met mijn spaarpotjes en heb daardoor heel duidelijk welke budgetten ik heb voor boodschappen, maar ook voor leuke dingen. Ik zie het als een soort zakgeld.
1: Hmm, dat is interessant, hè? Jurgen komt ook met een goeie. Die zegt, mijn tip is om in je telefoon te kijken bij de abonnementen. Vaak gaat dit ongemerkt met een paar euro per app, maar samen al snel net zoveel waard als een week of twee eten. Op je bank-app kun je vaak ook de sluipende maar steeds terugkerende kosten bekijken door analyse te kiezen ergens in de app of het zelf even op te tellen voor de afgelopen maand.
0: Ook een goeie.
1: Ja.
0: Ja, heel veel mensen, ik ben er zelf een van. Ik kwam er de vorige maand dus achter dat ik eigenlijk sinds april nog de energierekening van mijn vorige woning aan het betalen was.
1: Waar je niet meer woont?
0: Waar ik niet meer woon.
1: Wauw.
0: Maar ik heb voor mijn nieuwe woning bij dezelfde maatschappij een contract afgesloten.
1: Okay, dus dan lijkt het op elkaar.
0: Dan lijkt het op elkaar. Dus ja. Ik had niet door dat ik een dubbele.
1: Maar krijg je het terug?
0: Nou, daar heb ik dus ook contact over gehad. En dat lijkt dus niet te kunnen.
1: Wat?
0: Ja, dat is crazy.
1: Dus geen terugwerkende kracht?
0: Nee.
1: Maar dit lijkt op bambelen, toch?
0: Nou, dat is het zeker.
1: Want je hebt gewoon een fout gemaakt.
0: Ja.
1: Ze hebben dus 5 maanden lang onterecht geld gecashed.
0: Ja.
1: Maar dat krijg je niet terug. Kunnen ze ook niet compenseren met komende rekeningen.
0: Nee, wat ze zeiden is, misschien moet je met een nieuwe bewoner even gaan kijken of die het met jou kan verrekenen. Waarop ik reageerde, ja, die nieuwe bewoner die heeft ook al een nieuw energiecontract. Want dat moet bij het huren van die woning, moet je gelijk een energiecontract afsluiten.
1: Dus ze hebben gewoon dubbel gecashed?
0: Ze hebben dubbel gecashed.
1: Wauw.
0: Misschien niet deze energiemaatschappij, want er zijn natuurlijk meerdere.
1: Ja.
0: Maar
1: er is dubbel gecashed.
0: Er is dubbel gecashed op 1 woning.
1: Wauw.
0: Maar goed, we dwalen een beetje af. Dit is een voorbeeld van iets wat er mis kan gaan als je niet doorhebt wat er allemaal afgeschreven wordt. Dus het is inderdaad een goede tip om ook even te checken wat er maandelijks weggehaald wordt van je rekening. En dan nog een reactie van Cibrano. En die zegt, om geld te besparen leef ik met een weekbudget. Zo hou ik elke maand meer dan €400 over.
1: Zo, dat is best flink.
0: Maar dan hangt het er ook vanaf wat je weekbudget is natuurlijk.
1: Ja, en wat moet er van, moet bijvoorbeeld ook je kleding uitgaan, wat moet er allemaal van dat budget af?
0: Ja.
1: Dus dat wil ik wel even weten, Cibrano.
0: Ja, laat het eventjes weten. En wellicht kan je mij, Howard en de luisteraars helpen met een goede tip richting €400 per maand.
1: Van een nieuw inzicht voorzien. Ja, daar zou ik ook wel willen. 4 bankjes per maand sowieso over.
0: Snap je? Dus oké. Nou ja, Howard, heb je uit deze 3 tips iets gehaald waarvan je denkt, dit kan ik toepassen op mezelf?
1: Jazeker. Die tip van Jurgen om in de bank-app te kijken wat er allemaal een beetje wegsluipt, zonder dat je het in de gaten hebt. Want omdat alles zo automatisch gaat tegenwoordig, check je het gewoon niet meer.
0: Nee, denk,
1: dat zou wel goed zijn.
0: Ja.
1: Maar het kan inderdaad even de moeite zijn, als je dan toch zo lang op het toilet zit als ik, dat je gelijk even in die app gaat kijken. Wat er speelt.
0: Ja, dan heb je in ieder geval niet dat je een dubbele energierekening betaalt voor 2 woningen. En ik vond die van Christa ook heel goed.
1: Ja,
0: inzicht
1: zeker.
0: Krijgen in je uitgaven.
1: Ja.
0: Ik heb totaal geen inzicht over mijn inkomsten en uitgaven. Ik weet ongeveer wel wat er binnenkomt.
1: Ja.
0: Het is, ik weet ook dat er minder uitgaat dan er binnenkomt.
1: Dat wou ik net zeggen, want je geeft wel, je moet het weten, want je houdt je inkomsten natuurlijk toch wel een soort van in toom.
0: Ja.
1: Je gaat niet lopen splekken de hele tijd.
0: Nee, klopt. Hm. Maar ik weet dus niet wat ik te veel uitgeef of zo. Hm. Misschien koop ik te veel eten op straat of whatever.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Geen inzicht over.
1: Hm.
0: Dus ik ga dat eventjes checken vandaag.
1: Geef me je app.
0: Nee. Nee, een hele goeie. Dankjewel voor de tip sowieso. Ik zou zeggen, check ook eventjes voor jezelf, hè. Of je misschien rekeningen betaalt die je eigenlijk niet meer hoort te betalen. Kijk ook eventjes of je misschien te veel geld uitgeeft aan iets waar je minder aan kunt uitgeven. Dat is altijd goed om te doen.
1: Ja.
0: Zometeen hebben we natuurlijk nog steeds Goed Gejat, waar je nog heel kort op kunt stemmen. Het origineel is van Bill Withers met Lovely Day uit 1977. En die is in 2004 gesampled door Twista op de track Sunshine samen met Anthony Hamilton. Laat eventjes weten via de NPO Luister-app welke van de twee je wilt horen. Of stem eventjes via de Instagram van NPO Blend. Slow motion for me, moving slow motion for me.

0: met It's a Pity.
1: Is een beetje jammer, vindt ze het.
0: Heel erg jammer. Goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. Mm-hmm. Aan het begin van de show heb ik je al een fragment laten horen, hè, van het origineel. Bill Withers met Lovely Day uit 1977. En dat klinkt zo, mocht je dat vergeten zijn.

0: Ja, kan er maar eentje de winnaar zijn, Howie. En ik ben benieuwd waar jij op gestemd hebt vandaag.
1: Christa.
0: Echt?
1: Serieus.
0: Dat zag je niet aankomen.
1: Zo'n lekkere bounce. Ik vind die versnelling heel tof. Ik vind die hoek die Anthony Hamilton zingt ook heel, heel tof. Dus ik heb op Twister gestemd vandaag.
0: Je houdt me niet voor de gek?
1: Nee, serieus.
0: Je gaat niet voor het origineel zoals altijd?
1: Nee. Nou, heel vaak. Niet altijd. Zoals bijvoorbeeld vandaag niet.
0: Bijzondere dag.
1: Nou, ik vind Bill Withers' versie wel leuk, maar ik vind die... Love me day. Een beetje langer weer. Dat gaat maar door.
0: Ik snap wel wat je bedoelt,
1: je?
0: Ja.
1: Op een gegeven moment denk je, ja. Dus daarom.
0: Oké dan. Ja, laten we kijken of de luisteraar daar hetzelfde over denkt. Want op Bill Withers met Lovely Day hebben onder andere Olga, Janice en Errol gestemd. Mm-hmm. Maar Alan, Rick en Farid stemden voor Twisten met Sunshine.
1: Matties.
0: Oeh, met 67% van de stemmen heeft gewonnen.
1: Twista.
0: Nee, Bill Withers.
1: Echt waar?
0: Echt waar.
1: Ga ik even naar het toilet, man, of zo?
0: Dankjewel voor het stemmen. We gaan hem draaien. Bill Withers met Lovely Day. En Howard die loopt inderdaad echt naar de wc. Hij is er klaar mee.

0: met hiphop hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap. Het eerste uur zit er alweer op, Howie.
1: Snel, hè?
0: Heel snel. Het gaat altijd snel, man.
1: Maar dat betekent dat we het nou een zin hebben, toch?
0: Dat zul je denken.
1: Jawel, is ook zo. Kijk, altijd als jij weg gaat, heb je weer 2-3 dingetjes geleerd. Is dat sowieso heel fijn?
0: Is dat zo?
1: Ja, dat weten we allemaal, toch?
0: Hey, na het nieuws van 5 uur dus een uurtje Bridge the Gap nog doen. Hier met tweetjes en de luisteraar gezellig erbij. En in het tweede uur hebben we altijd een open spot in de playlist. En die is gekoppeld aan een thema. En binnen dat thema mag jij ons een track doorsturen die jij graag zou willen horen. Het thema van vandaag is geld en rekeningen betalen.
1: Oeh, ja, bills natuurlijk direct.
0: Dat is er eentje.
1: Nothing Going On But The Rent van Gwen McGuthrie.
0: Goeie.
1: Ja, dat is wel eentje ook.
0: It's All About The Money.
1: Ja, zeker. Ja. More money, more problems.
0: More money, more problems. Ja, we kunnen zo nog wel even doorgaan, maar we willen
1: natuurlijk dat jij als luisteraar ook een duit in het zakje doet.
0: Snap je? Dus stuur eventjes de opties door die bij jou naar boven komen. En misschien draaien we die dan zo meteen wel. We hebben het straks ook over World Afro Day, Howard.
1: Dat vind ik een heel goed idee.
0: Maar daar zo meteen meer over. Tot zo.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, Serginio en Howard.
0: K1 komt er zo meteen aan met Risk It All. Maar eerst Naughty by Nature. Hip-hop, hooray!

0: een hele bekende sample van Nelly. Ja. It's Getting Hot in Here. Kan binnenkort misschien in Goed Gejat.
1: Dank je, Dick.
0: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En tot 6 uur zijn we hier om jou te vergezellen en natuurlijk te voorzien van heerlijke muziek. Howard, we hebben straks een open spot in de playlist. Ja. Waarvoor wij op zoek zijn naar een track dat gaat over
1: geld.
0: En betalen.
1: Bijvoorbeeld Money's Too Tight to Mention van Simply Red.
0: Oh, je komt weer met een suggestie.
1: Ja, joh.
0: Ja, ik zie dat er ook al een hele hoop suggesties binnenkomen. Natasha die stuurt Jermaine Dupri, Money Ain't a Thing. Humphrey, de OJ's met For the Love of Money.
1: Dat is een heel dik nummer.
0: Heel dik.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar het gaat ook over betalen, toch?
0: Ja.
1: Dus dan is bitch better have my money. Is ook een goede.
0: Zeker. Ook een goede optie. Dus stuur gewoon door als je een track hebt waarvan je denkt, hey, deze past goed bij het thema en die zou ik graag willen horen. Laat het dan eventjes weten. Ik zit net een beetje door social media heen te scrollen, Howard.
1: In de baas de tijd.
0: Nou ja, we hadden gewoon reclame, toch?
1: Oké, okay, dan is het goed.
0: Ga je nou een beetje grappig lopen doen hier, Howard?
1: Weet je hoe het voelt als je gesnitst wordt?
0: Maar ik zie dat heel veel mensen het nieuws van Macklemore aan het delen zijn.
1: Oh ja.
0: Die heeft tijdens een... even om naar het begin terug te gaan. Hij is het voorprogramma van Ed Sheeran.
1: Uh-huh.
0: Op het wereldtournee van Ed Sheeran.
1: Ja.
0: En bij een show heeft hij zich uitgesproken over de situatie in Gaza.
1: Ja.
0: En
1: hij schijnt Free Palestine te hebben geroepen.
0: Ja, en Ed Sheeran is toen op het matje geroepen. Die heeft toen te horen gekregen van, hey, als jij Macklemore niet van jouw tour afschrapt, dan gaat jouw tour niet door vanaf hier.
1: Dan mag je niet meer in bepaalde plekken spelen.
0: Dan mag je niet meer in bepaalde stadions optreden. En dan stopt het hier.
1: Niet te geloven.
0: En toen heeft hij de beslissing genomen om Macklemore van zijn tour te verwijderen.
1: Wauw, dat telefoontje had ik graag bij willen zijn.
0: Ja?
1: Ja, ik ben wel benieuwd hoe je dat brengt. Hoe ga je Macklemore uitleggen van, je hebt je mening gegeven en daarom mag je niet meer meedoen?
0: Nou ja, wat Macklemore op zijn Instagram schreef is dat Ed Sheeran zei van, ik kies geen kant, dus ook hier kies ik jouw kant niet. Dus daar kwam het op neer.
1: Ja, maar dat is toch niet waar? Want hij heeft het toch geschrapt?
0: Ja, maar hij wil het neutraal houden. Dus hij wil niet kiezen tussen Israël en Palestina. Hij wil gewoon in het midden blijven staan.
1: Ja, maar dat, voor mij werkt dat niet.
0: Nee, ik ben het met je eens. Ik
1: hij
0: het ook niet
1: uiteindelijk in. Heeft hij hem geschrapt van die tour. Dus ja. Heeft hij toch een kant gekozen.
0: Indirect.
1: En dat hoeft niet per se Israël te zijn, maar in elk geval money.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Precies.
1: En ik zeg niet dat ik de hele tour dan maar fok die tour, ik ga lekker met Macklemore in kleine zaadjes optreden. Ik snap het wel. Maar je moet dan niet zeggen van,
0: ik kies geen kant.
1: Ik kies geen kant. Dat klopt niet.
0: Ja, dat is dus een beetje het verhaal nu. En Macklemore krijgt heel veel steun en support online. Dat is wel tof om te zien dat mensen zijn back hebben.
1: Uh-huh.
0: En dat zie ik nu dus net. En dat mocht van jou niet, onder
1: jawel,
0: werktijd.
1: Jawel, het was reclame, dus mag gewoon.
0: Hey, zometeen gaan we het hebben over Afro World Day.
1: Oh ja.
0: World Afro Day.
1: Wat je wil.
0: Kan allebei, hè?
1: Ja, toch? Day Afro World. Day World Afro kan ook.
0: Kan allemaal. Nou ja, denk eventjes na over alle kapsels die je gehad hebt, Howard. Ik ben wel benieuwd.
1: Heb je even?
0: Jij hebt er heel veel gehad.
1: Ja, ik ben echt losgegaan.
0: Verf en al.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, ik heb er ook best wel wat gehad. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Jasmine Sullivan. Bust Your Windows. Eindelijk. Bust Your Windows.

0: World Day vandaag. Howard, ik vroeg jou net al of jij affiniteit hebt met deze dag. Ik moet wel eventjes een haar
1: overzetten. Ik heb niet heel veel haar meer over. Maar ik ben blij dat ik, op deze leeftijd, over een paar weken word ik 55, nog steeds haar heb. Want de meesten om me heen hebben al lang geen haar meer. En ik ben er extra blij mee, omdat ik best wel heftige dingen heb gedaan met mijn haar. Er is een periode geweest dat ik het elke dinsdag blordeerde met 12,5% waterstofperoxide.
0: Elke dinsdag?
1: Ja, want ik speelde in de serie, dus mijn haar moest continu blijven. Dus ik moest het elke dinsdag blonderen.
0: Damn!
1: Anders zou het zo zijn dat ik de ene scène inloop met helemaal wit haar en dan weer eruit loop met een beetje uitgroei. Ja. Dus ik moest hem continu houden. Dus deed ik dat elke dinsdag.
0: En hoe lang was die periode dat je dat elke dinsdag deed?
1: 2 maanden.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is nog best lang.
1: Dat is best lang. En dat 2 keer, want we hebben die serie heeft 2 seizoenen gelopen. En sowieso in die tijd toen ik het blondeerde, deed ik van alles mee, allerlei andere kleuren. Dus ja, ik ben niet altijd even lief of zachtzinnig met mijn haar omgegaan.
0: World Afro Day. Ja, ik zit meteen te denken. Ik heb al sinds, ik denk een jaar of 2 dat ik mijn hoofd gewoon kaal scheer.
1: Mm-hmm.
0: Maar daarvoor heb ik
1: Ja, toch een high top?
0: Ja, ik heb zeker. Ik heb een blockhead gehad.
1: Ja.
0: Dat heb ik echt best wel een lange periode gehad.
1: Maar gewoon een kleine blockhead of echt die hoge, die high top?
0: Allebei.
1: Ja, precies.
0: De hoge heb ik gehad, ja. De wat lagere heb ik gehad. Uh-huh. Ik heb ook de scheiding gehad in mijn blockhead die Tupac in Juice had.
1: Oké, okay, vet. Ja.
0: Die heb ik gehad.
1: Met die etages, zeg maar, dat je niveau
0: precies.
1: Ja, heel dik.
0: Die heb ik gehad. Ja. Ik mocht geen dread van mijn ouders.
1: Hey, dan kunnen we elkaar de hand geven.
0: Die vonden dat niet representatief.
1: Dat is precies wat er tegen mij gezegd
0: werd. Ik mocht geen vlechten.
1: Ik heb wel Kwikwiba gehad.
0: Toen je nog thuis woonde?
1: Nee. Toen was ik al op mezelf.
0: Oké. Okay. Ja. Maar dat mocht niet. Representatie was heel belangrijk. Dus toen ik nog klein was, toen
1: uiteindelijk werk je bij de radio waar niemand je kop ziet. Dus het maakt helemaal niet uit.
0: Nee, maar toen ik nog klein was, weet ik nog dat mijn haar altijd op 1 standje kaal geschoren werd. Zonder contouren.
1: Oh, wauw. Gewoon thuis in de keuken. Ja, die kennen we allemaal. We hebben een kapper at home. Nou, het zag er niet uit.
0: Gewoon 1 standje kaal en ja. Dat was het. En later toen ik iets ouder werd en wel kapsels mocht, toen ging ik gewoon voor de overloop.
1: Ja, precies.
0: En dat heb ik heel lang zo vastgehouden.
1: Ja. Ik ben 1 keer teruggestuurd naar de kapper. Want je had in die periode dat je met van die scheermesjes liet je allerlei patronen scheren achter je haar. En toen had ik heel stoer zo die middelvinger geschoren. Maar dat ging niet vliegen, hoor. Ik ben diezelfde dag nog teruggebracht. Gewoon van, scheer het maar weg.
0: Ik heb wel een Nike-logo gehad ook omhoog.
1: Die hebben we allemaal gehad. En het New York-logo. Die N en die I, weet je wel?
0: Ja.
1: Die pet, die heb ik ook gehad. Dus ja. Ja, man.
0: We kunnen wel over een leuke afro-geschiedenis praten.
1: Ja, nee, zeker.
0: Dus.
1: En de H van Howard natuurlijk.
0: Heb je die ook gedaan?
1: Ja, heb je niet de S achter de H gedaan? Superman!
0: Ik ga stikken op jou, jongen. Maar goed.

0: gaan we het dieper hebben over Afro Day. Want wij hebben het nu over de iets meer grappige kanten die wij persoonlijk hebben meegemaakt. Mm-hmm. Maar het heeft wel een diepere laag natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat mag ook wel belicht worden. En daarom bellen we zo meteen met Nubi van Nubi's Heritage. Die heeft educatie, cultuur en trots waar ze over kan vertellen. En ik hoop dat het zo meteen heel interessant gaat worden.
2: Dat wordt het zeker, dat kan ik je nu al garanderen.
0: Jay-Z en Linkin Park komen eraan met Numb Encore. Maar eerst Alicia Keys met If I Ain't Got You.
2: Ik ga meezingen, denk ik.
0: Nee, doe maar niet.

0: is vandaag World Afro Day. Een dag dat sinds 2017 op 15 september jaarlijks wordt gehouden. En deze dag is opgericht door de Britse Michelle de Lion en draait om het vieren van afrohaar, black identity en natuurlijk haartexturen. En om bewustwording van discriminatie op basis van haar, Howard.
1: Uh-huh.
0: Was je hiervan op de hoogte?
1: Ja, zeker. En ik weet, ik heb zelf nog in de jaren 80, jaren 70... nog wel meegemaakt dat er in de klas, onder aanvoering van de docent notabene, grappen werden gemaakt over mijn haar. Dat was natuurlijk de enige blakke boy in de klas. En dat was toen een combinatie van, nou ja, zo waren de mensen toen, en een soort domheid. Maar ja, ik weet dat er best wel veel discriminatie op basis van haar, zeker in het schoolsysteem, zit. Ik heb vrienden die, toen ze jong waren, niet met dreadlocks de klas in mochten. Het werd gezien als wilde, ja, iets van wilden, en dat mocht dan niet. Ja. Terwijl, ja, daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Of meisjes die hun haar per se naar achteren moesten dragen, dat ze het niet, ja, los mochten hebben. En je weet, ik heb van mijn 12 tot mijn 17e ballet gedanst. Nou, toen was het helemaal een probleem, want die ballerina's moesten allemaal een knot.
0: Ja.
1: Nou, ga maar bij sommige van onze zusters, kan je gewoon geen knot maken. Dat gaat je gewoon niet lukken.
0: Ja.
1: En dan waren ze wel heel erg getalenteerd, maar dan ontstond er dus toch een bepaalde spanning.
0: Ja, dat zijn allemaal van die verhalen en ervaringen die je gelukkig steeds minder hoort, maar nog steeds hoort, helaas.
1: Ja, precies.
0: En daarom is het echt belangrijk dat deze dag er sinds 2017 is. Ja, iemand die alles van Afro weet is Nubi van Nubi's Heritage. Zij bouwt een plek waar educatie, cultuur en trots samenkomen. En we hebben haar aan de telefoon. Nubi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hey Nubi, dat is lang geleden.
2: Wow. Ja,
1: hoe lang geleden?
2: Ja, 2024.
1: Oké, kan je nagaan. Jij weet dat beter dan ik.
2: Ja, dat vergeet ik niet meer. Ja.
0: Nubi, we zijn heel benieuwd. Hè. Hoe draag jij je haar vandaag op World Afro Day?
2: Vandaag draag ik mijn haar in locks.
0: Okay.
2: Zoals ik al doe sinds 2011.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ik vind het eigenlijk wel passend voor World Afro Day.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Het is een van de stijlen die natuurlijk,
2: de meest natuurlijke manier van je haar te dragen.
0: Ja, precies. En,
2: ja.
0: Er zit een hele geschiedenis achter kroeshaar, en voor mensen van kleur vaak een hele persoonlijke ontdekkingstocht.
2: Zeker.
0: Wat is dat precies?
2: Het is inderdaad wat je zegt, een hele persoonlijke ontdekkingstocht, omdat haar zo zichtbaar is. Afrohaar heeft natuurlijk een enorme culturele geschiedenis. Denk aan de manier waarop mensen hun haar vroeger droegen. In vlechten, in vlechtenpaard, veel vlechttradities. En natuurlijk wat haar betekende binnen de verschillende Afrikaanse gemeenschappen.
0: Ja.
2: Door kolonialisme en later ook door westerse schoonheidsidealen is daar weer een ander verhaal
0: overeen
2: gekomen.
0: Ja, kroeshaar viel ook heel lang buiten het bekende schoonheidsideaal, die de mensen als de norm zagen.
1: Mm-hmm.
0: Het werd ook gezien als onhandelbaar. Maar dat is in de afgelopen decennia, voor mijn gevoel in ieder geval, flink veranderd. Klopt dat?
2: Mm-hmm. Ja, het is veranderd. Het is zeker veranderd. Het is iets veranderd. Maar het probleem is niet weg. Je ziet veel meer mensen die bijvoorbeeld hun natuurlijke haar dragen en daar super trots op zijn. Door social media is daar ook enorm aan bijgedragen, omdat mensen elkaar kennis en voorbeelden zijn gaan geven.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd denk ik zelf dat we moeten oppassen dat we niet denken dat we er al zijn. We zijn er nog lang niet. Want als jij bijvoorbeeld steeds naar een kapsalon als jij naar een kapsalon kan gaan en de kapper zegt, ik weet niet hoe ik je haar moet knippen en verzorgen.
0: Ja.
2: Dan zie je dat die kennis toch nog, dat het toch nog mist.
1: Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook niet zo raar. Want toen ik in mijn militaire diensttijd zat, zat ik in Amersfoort. En er was er een kapper op de kazerne, een Nederlandse man. En die had nog nooit van zijn leven iemand met mijn soort haar geknipt. Omdat dat gewoon, dat gebeurde gewoon niet. Dus het is niet dat hij het niet wilde of zo, maar het was gewoon nog nooit gebeurd. Dus toen ben ik gaan zitten in zijn stoel en heb ik hem er doorheen gepraat. Met welk kammetje die moest gebruiken, hoe die overloop moest maken. En natuurlijk was het niet hetzelfde als de kapper waar ik normaal gesproken naartoe ging. Maar het was wel een eerste keer. En wat jij doet vind ik ook goed. Jij leert mensen om hun afro niet te bestrijden, maar juist te omarmen. Hoe doe je dat?
2: Leer je haar bestrijden. Hoe ik dat doe, door kennis te geven.
1: Mm-hmm.
2: Door puur kennis te geven. Wat ik kan wel zeggen tegen iedereen. Ik zeg ook vaak tegen mijn klanten, je moet gewoon van je haar houden. Maar zo werkt het niet. Dat klinkt mooi.
1: Het heeft iets
2: maar zo
1: meer
2: werkt
1: nodig.
2: Het niet. En als niemand je bijvoorbeeld ooit geleerd heeft hoe je het moet verzorgen. Mm-hmm. Wat je haar nodig heeft. Waarom het zo reageert zoals het reageert. Dan is die liefde alleen niet genoeg. Snap je?
1: Ja.
2: Dus ik leer mensen dus niet alleen hoe ze een bepaalde stijl moeten maken. Maar ik wil ook dat ze leren hoe ze begrijpen wat hun haar doet. Waarom het krimpt, waarom het droog kan aanvoelen. En waarom je het anders moet behandelen dan bijvoorbeeld stijlhaar.
1: En dit is echt veel verschil, want ik heb een eigen tweeling, maar die hebben toch allebei totaal ander haar. Daar kwam ik achter toen ik als vader hun haar moest verzorgen, dat ik dacht van oké, ik kan wel gewoon één ding doen en dan gewoon copy-paste. Maar dat kan gewoon niet, want de een heeft net weer wat dikkerder haar, wat steviger, kan je moeilijker behandelen, zeg maar. En ik denk dat die kennis, dat is ook, die is ook bij ons weggehouden, omdat we zelf helemaal niet zoveel wisten van ons haar.
2: Nee, klopt. Op de opleidingen is het ook niet altijd, is er ook gewoon niet altijd dezelfde aandacht besteed aan verschillende haarstructuren. Veel opleidingen zijn toch nog steeds gericht op Europees haar.
1: Ja. Als je één ding zou moeten meegeven aan mensen die hun kroeshaar nog steeds als moeilijk zien, daarmee gaan we afsluiten. Wat zou je ze willen meegeven?
2: Nou, je haar is niet moeilijk. Je haar is niet moeilijk. Je hebt misschien alleen niet geleerd hoe je ermee om moet gaan.
1: Mm-hmm.
2: En het geldt niet alleen voor degene die het haar heeft, maar ook voor ouders, partners, kappers en eigenlijk iedereen die ermee te maken heeft.
1: Ja. Heb jij een website waar mensen
2: Mijn slogan is, dus leer je haar te begrijpen en niet bestrijden. Okay. Mijn website is www.heritage.nl en ik geef ook workshops. 25 oktober is speciaal voor vaders. Dus vader, meld je aan. En het is de laatste van 2026. Dus kom leren, kom verbinden met je kind. En leer hoe je haar van je kind moet verzorgen. En
1: dan kom ik met Sergio. Noobie, hartstikke bedankt voor je tijd.
2: En jullie ook bedankt
1: heel
2: voor
1: veel
2: deze
1: succes met alles.
2: All right, thank you.
1: Doei, doei. Doei, doei. Dit is Siku met Dangerous Lover.

0: All Dirty Bastard en Khalees met Got Your Money. Ja, dat was eventjes een opwarmertje.
1: Zeker.
0: Voor de request.
1: Ja.
0: Want we zijn op zoek gegaan naar een track die te maken heeft met geld of betalen. En daarvoor mocht jij een track indienen via de NPO Luister-app. Door middel van een berichtje of een voice memo die wij dan kunnen draaien. Nou, Howard, ik zit eventjes naar de NPO Luister-app te kijken.
1: Veel reacties, hè?
0: Echt abnormaal, man. Dus ik moet eventjes... we moeten een keuze maken.
1: Oké, wat zijn de opties?
0: Ja, wat ik altijd leuk vind om te doen is als ik de titels opnoem en de mensen die het hebben doorgestuurd en dat jij dan zegt, stop, deze gaan we draaien.
1: Oké, dat vind je altijd leuk.
0: Ja, dat vind ik altijd leuk om te doen.
1: Dat ga ik nu voor het eerst doen.
0: Nee, dat is de tweede keer.
1: Let's go.
0: Oké, dan. Even kijken. Jurgen, die zegt more money, more problems. En hij zegt ook, I left my wallet in El
1: Segundo.
0: Segundo.
1: Ja.
0: Dan hebben we Natasha. Die zegt Jermaine Dupri met Money Ain't a Thing.
1: Oké, ja.
0: Ik ben nog niet enthousiast. Humphrey,
1: nou ja, ik wil graag verrast worden.
0: Oké, Humphrey die zegt The OJ's for the Love of Money.
1: Dat vind ik echt een heel mooi nummer. Maar ik weet niet voor nu, maar ik vind het echt een hele dikke plaat.
0: En dan hebben we I en die zegt Ser en Hou, doe maar Def Rhymes Doekoe.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Oké, nog steeds niet. Dan hebben we even kijken. Marcel, die zegt Tony, if I had no loot.
1: Zo, die heb ik lang niet gehoord. Ja.
0: Dan hebben we Nina met Wu-Tang, cash rules everything around me.
1: You get the money, dollar bill, ja. Pas goed bij die schorre stem.
0: Maar die draaien we best vaak.
1: Ja, cool.
0: En dan hebben we weer Wilma, die weer met de OJ's for the love of money komt. Dus die hebben we nu twee keer binnen. En dan even kijken, de laatste. En die is van Mitchell. En die zegt Adventures of Stevie V met Dirty Cash Money Talks.
1: En dat zegt Mitchell?
0: Ja.
1: Ja, Mitchell heeft wel een hele goede smaak. Ik denk dat ik hier het enthousiast van word.
0: Ja?
1: Ja, en dan kan je ook uitleggen waarom. Het is qua sound net een stapje naast wat we normaal gesproken doen. Bij alle inzendingen die je noemde, hoorde ik tracks die we best wel regelmatig draaien.
0: Ja.
1: En dit is een uitstapje en daar hou ik altijd wel van. Dus als je het mij vraagt, dan draaien we Stevie V.
0: Nou, dan ga ik hem erin zetten.
1: Te gek, dankjewel.
0: Mitchell, dankjewel voor het stemmen. En mocht jouw track niet gekozen zijn, maar je hebt wel eventjes een berichtje of een voice memo doorgestuurd. Hartstikke bedankt.

0: LMA.
1: Mooi hoor.
0: Trip.
1: Echt een trip, dit hele nummer.
0: Ja, soms laat je me ook een beetje trippen, Howard. Door alle lullige dingen die je tegen me zegt.
1: Ik zeg nooit lullige dingen tegen jou. Dat is alleen maar tough love, heb je nodig. Jij bent die fragiele soort snowflake-generatie. En jullie hebben dit gewoon nodig.
0: Snowflake-generatie.
1: Ja, dat is echt
0: crazy. Hey, het einde van de show is alweer in zicht.
1: Jongen.
0: En dat betekent dat ik afscheid ga nemen voor
1: deze
0: week.
1: Kan je er een paar dagen bij komen en dan ben je maandag weer de Sjaak.
0: Ja, jij bent er morgen weer met Tante Wansie.
1: Tante Wansie!
0: Ik wens jullie heel veel plezier hier.
1: Dankjewel, bro.
0: En jij als luisteraar, hartstikke bedankt voor het luisteren weer. Het was hartstikke gezellig in de NPO Luister-app ook vandaag,
1: ja,
0: Howard.
1: Lekker tumultueus.
0: Dus dat wordt zeker gewaardeerd. En we wensen jou een hele fijne avond toe. Zometeen na het nieuws van 6 uur ja, non-stop muziek hier op NPO Blend. Ga lekker genieten van Replay onder andere. Ik zie dat er muziek aankomt van, even kijken, Guru, T-Pain, Blackstreet, 50 Cent. En ga zo nog maar eventjes door.
1: Heerlijk.
0: Een hele fijne avond en tot de volgende.
1: OP en Snowflake signing off.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morningshow op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: Hey, this is radio station W.

0: Maybe we could start again.
1: Home of classic R&B, hip hop and soul. Blend. 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
3: En ik ga letten op Jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
2: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is: het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bonnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: and soul. Blend. 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. De onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en de Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Twee uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar.